Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magisch

0: tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Hou je van verhalen over muziek?
2: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
1: Of luister je gewoon liever naar pop?
3: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's Top 1000.
7: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
8: Een hele prettige morgen, dan vertrek je heel goed op tijd. En dan nog kom je voor een wegversperring te staan. Hè? Een grote, grote betonmolen. Ja, en die was niet meteen weg. En dan wordt het toch wel even stressen. Maar dit is wel de Good Morning Show.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: Het is 7 uur. Nieuws krijg je van Frankie Caljon. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal, want die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. En elk uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. Justitieminister Verlinde zegt dat het parket er alles aan doet om de relschoppers tijdens de betoging in Brussel gisteren te vervolgen. Ze wil hen via een snelrechtprocedure zo snel mogelijk straffen. Binnenlandminister Kentijn wil de relschoppers ook laten opdraaien voor de schadekosten. Daarvoor is een wetsvoorstel opgesteld. Relschoppers verstoorden gisteren opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie pakte 8 mensen op. In Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. En onze rode duivels zijn aangekomen in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Een vliegtuig landde rond middernacht in Seattle, waar hun basiskamp is. De spelers kregen al meteen een training om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het uurverschil. Want het is er zo'n 9 uur vroeger dan hier. De rode duivels openen hun WK volgende week maandag tegen Egypte. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien en lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, donderdag zon en wolken met af en toe ook een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
8: 63 kilometer file op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E429 Doornik-Brussel. Verlies je momenteel 16 minuten van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Op de E313 Lumme-Antwerpen komt er een kwartier bij, van Massenhoven tot Hommelgem. Op de E40 Gent-Brussel plus 12 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. 11 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningslo. En op de E19 Mechelen-Brussel plus 10 minuten van Zems tot Machelen. Andere vertragingen die blijven onder de 7 minuten.
11: The Good Morning Show
12: met Johan Henneman.

En dat we zeggen polkens thuis houden. 3 degrees bij Nostalgie Plus. Met Dirty Old Man, het is 6 over 7. Een hele goede morgen. Ik neem je al zo meteen terug mee naar de jaren 70 met George Harrison. Maar eerst doe maar sinds een dag of 2. Welkom in de Good Morning.

0: Een van de meest bedrijvige Beatles in het begin van de jaren 70, samen met Paul McCartney, George Harrison en What Is Life. De mama's en de papa's die staan te trappelen van ongeduld. Maar eerst is dan onze weerman, is dan Erwin. Erwin, goedemorgen.
1: Helaba, dag Johan, goedemorgen.
0: Ja, het ziet er mooi uit buiten. Ik zou meteen met de fiets naar het werk rijden, al mocht ik in de buurt gewoond hebben. Maar dat is misschien niet zo'n goed idee.
1: Die zon vanmorgen geeft een wat vals gevoel. En je denkt inderdaad, prima hè, met dat zonnetje, we nemen de fiets om naar het werk of naar het school te rijden. Maar dan komt het natuurlijk, hè, droog teruggeraken. Dat is een heel ander verhaal. Want er komen opnieuw buien opzetten. Die komen nu snel tot ontwikkeling. En die gaan nog voor de middag door het land trekken met regen, kans op onweer, eventueel wat hagel. En het is ook echt kil, want de wind is ondertussen naar het westen tot noordwesten gedraaid. Dus geen 20 of 21 graden meer vandaag, maar een bescheiden 17 graden. Laten we ons focussen op de droge en zonnige momenten tussen de buien door. Want die zijn er ook, natuurlijk. Probeer daar een beetje van te profiteren.
0: Ja, en wordt het morgen iets beter?
1: Identiek aan vandaag, woensdag en zelfs donderdag blijft het aan de wisselvallige kant met buien. Morgen komen die buien al snel opzetten. Donderdag duurt het wat langer. En zo één enkele bui kan opnieuw gepaard gaan met onweer of hagel bij 18. Misschien 19 graden, maar ik denk dat die 19 al wat te optimistisch is. En ook vrijdag ontstaat er misschien nog een bui. In de ochtend ook wat regen. Op de middag dan één enkele bui. Maar zo later op de middag wordt het toch al wat zonniger. En die zon die kopiëren we dan met plezier naar het weekend. En het wordt dan... Ja, dat is een goede timing van moeder natuur, denk ik.
0: Ja, denk het ook. Ja,
1: ik denk het, ja. Het wordt dan geleidelijk droog op zaterdag met zon, alsmaar meer en meer zon. En als ik zeg alsmaar meer zon, ja, dan wordt het ook een beetje warmer natuurlijk. Hè. Zaterdag 23 graden, zondag is dat 25 graden. En kijk, maandag heb ik hier op mijn papiertje al 27 graden. Dus het gaat echt de goede richting uit.
0: Ja, ik hoor het je graag vertellen en ik niet alleen. Erwin, ik vind het fijn van zo'n positieve noot op het einde van het weer te houden. Zeker op dit moment. Nog even doorbijten. Het komt allemaal goed. En ik hou jullie morgen terug. Hè. Tot dan, hè.
1: Voilà,
0: tot morgen. Tot dan, Erwin. Het is 16 over 7. Ik had de mama's en de papa's beloofd. Hè. California Dreamin'.

0: Mocht het aan mij liggen, elke zomerdag zouden we ermee beginnen. De mama's en de papa's. En California Dreaming. Les Poppies. Oh, dat is ook zo'n leuke 70s hit. We draaien ze zometeen met Non, non, rien a changé bij Nostalgie Plus.
1: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Het beste uit de 60s,
5: 70s
6: en 80s.

Hey, hey, het is tijd om uit je bed te komen. 7:30. Dit is de Good Morning Show. Als je naar het station van Antwerpen Centraal reist, houd dan rekening mee dat daar een verdacht pakket is aangetroffen. Dat heeft de politie bekendgemaakt aan de kant van de Pelikaanstraat. Het treinverkeer is mogelijk, maar er zijn een aantal in- en uitgangen afgesloten.

0: Van een break-up classic gesproken. Onder de manier om de grote liefde van je leven, die het dan op dat moment niet meer is, te verlaten. Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Wat een mooi koppeltje staat er klaar zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Kylie Minogue en Jason Donovan. Het is 7:30, hier is Vrouwtje.
1: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. Dat is een stijging van 24% tegenover 2024. En daarmee staat ons land in de Europese top 5. Bedrijven gebruiken AI voor tekstanalyse, als hulp bij de boekhouding of de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. En in Oud-Turnhout hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. Vrienden, fans en sympathisanten kwamen hun steun betuigen aan de familie en hadden niets dan mooie woorden voor Margriet. De zangeres overleed vorige week aan een agressieve kanker, ze was 72. Morgen wordt Margriet begraven in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. En dan nog het weer. Eerst droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. En lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 120 kilometer file op dit moment, de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar komt 25 minuten bij, van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op D40 Luik-Brussel 23 minuten erbij, van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E429 Doornik-Brussel, daar verlies je 20 minuten, van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Op de E19 Mechelen-Brussel 17 minuten, van Mechelen-Zuid tot Machelen. Op de E313 Lumme-Antwerpen een kwartier, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 12 minuten. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. En dan nog 11 minuten trager op de E314 Lumme-Leuven van Aarschot tot Herent. En op de binnenring rond Brussel ook plus 11 minuten van Groot-Bijgaarde de Dansaertlaan tot Jette. Andere vertragingen maximum 9 minuten nu.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ik herinner mij uit de jaren 70 vooral die mooie tijden. Met vrienden en vriendinnen en ook met broers en zussen, met neven en nichten. Ravotten in de tuin of in het park of in het bos. Want er waren hier en daar toch nog wel van die serieuze bossen waar heel veel bomen stonden. Ja, dat is nu toch wel al ietsje minder geworden. Chic and good times in the Good Morning Show. En nu de 60s. Die mogen er ook nog zijn. Ike en Tina Turner zo meteen met River Deep Mountain High. Het is 8:09.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Mijn eerste optreden in de 70s en nog altijd optredens nu, die beginnen met heeft iedereen er heel veel zin in. Heel, heel, heel erg veel zin in. En nog eentje is Everybody Happy. Dat is trouwens een hit over gemaakt door Jackpot.

Moet je ook vaak doen tijdens optredens. Met je voeten stampen en in je handen klappen. Samen met Jackpot op deze dinsdagmorgen. En is everybody happy. Het is 7:45. Hele goede morgen. We gaan eens kijken naar de voorpagina's van de Vlaamse kranten. En beginnen doe ik met het nieuwsblad. Record aantal verkeersinbreuken. Meer dan 10 miljoen boetes uitgestuurd. Belgen verliezen meer geld en laten zich vaker oplichten bij phishing. En dan een foto van een stralend liefdeskoppel. Lotte Kopecky en Axel Merckx. Iedereen mag meegenieten. Want ze hebben een heleboel foto's gelost over het trouwfeest van vorig weekend. Het laatste nieuws dan. Railschoppers moeten schade zelf betalen nadat vierde onderwijsprotest in Brussel ontspoort. De Rode Duivels ook op de voorpagina van het laatste nieuws. Met veel ambitie geland in de Verenigde Staten. En honderden fans en collega's brengen laatste groet in de hemel. Hebben ze geluk met Margriet. Dat is ook een foto van Margriet op de voorpagina van het laatste nieuws. De Standaard dan. Protest tegen onderwijshervorming in Wallonië en Brussel houdt aan. Frans-Duits gevechtsvliegtuig voor de toekomst komt er niet. En hoe hard Trump ook tegenspartelt, Netanyahu blijft oorlog zoeken. In de morgen dan, Iran dicteert de agenda in het Midden-Oosten. Abortus vormt nieuwe splijtswam voor regering. En Van Rock Werchter naar het Witte Huis. Trump viert omstreden 250 feest op podium van Belgisch bedrijf. De titels op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Aantal verkeersboetes verdubbeld in 5 jaar tot 10 miljoen. En dan de Rode Duivels in het vliegtuig. Heel België kijkt mee natuurlijk. Nu is het echt begonnen op weg naar het WK. En ook Margriet Herman staat op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. Familie, fans en vrienden brengen massaal laatste groet aan Margriet Hermans. Belang van Limburg dan nog. Nog nooit zo druk in Natuurhulpcentrum. Al meer dan 5500 dieren opgevangen dit jaar. En dan een extra Rode Duivel op de voorpagina van de Belang. Origi 31 stopt. Naar een foto van de Rode Duivels die nog lang niet aan stoppen toe zijn. Die hoort er ook bij, de Rode Duivels in het vliegtuig. Dat zijn ze, de krantentitels van vandaag. Dinsdag 9 juni. Madonna komt eraan met Like a Prayer.

0: Kiest voor benzine of hybride? Altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarde op kia.be.
2: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
3: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
4: De 70's Top 1000.
5: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
6: Nostalgie. Laat je niet in de luren leggen door de weergoden. Ja, het ziet er misschien allemaal mooi uit en dat is ook zo. Alleen dat mooie liedje blijft niet lang duren en straks komt er veel regen aan. Geloof mij. Het is 8:00. Het nieuws krijg je van Fraukje Kallion.
7: Goedemorgen. Er is een verdachte rugzak gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten en ook enkele perrons zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen. En daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. De politie heeft vorig jaar meer dan 10 miljoen boetes uitgeschreven. Dat is een record. In 8 op de 10 gevallen ging het om een snelheidsovertreding. Goed voor bijna 8,4 miljoen boetes per jaar of zo'n 23.000 per dag. Komt vooral door de uitbreiding van de trajectcontroles. De meeste bestuurders werden betrapt aan een wel erg straffe flitspaal. Die staat langs de Antwerpse ring ter hoogte van Deurne. Maar liefst 116.000 bestuurders reden daar te snel. Elke uur flitste de paal minstens 13 bestuurders. De KU Leuven kreeg in 2024 ook een tweede klacht binnen tegen de bekende viroloog Mark van Ranst. Dat ontdekte het laatste nieuws. De zaak startte zo'n 3 jaar geleden toen een professor melding maakte van toxisch gedrag. Hij beschuldigde van Ranst van sabotage, pesterijen en diefstal. Ook een labmedewerker sprak toen van toxische sfeer en machtsmisbruik. Maar die klacht werd nooit onderzocht. Intussen wil de regeringscommissaris van de KU Leuven en het RISIF wel een onderzoek starten. Van Ranst zelf reageert dat hij niets te verbergen heeft. En in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De 2 piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nog onderzocht. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
6: 163 kilometer file. Ik heb van jou de vertragingen van 15 minuten en meer. 26 minuten komt erbij op de binnenring rond Brussel, van Expo tot Vilvoorde de Koningslo. Op de E40 Luik-Brussel moet je er 25 minuten bij tellen, van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 24 minuten trager op de E40 in Brussel, van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de E19 Mechelen-Brussel 22 minuten trager, van Sims tot Machelen. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 20 minuten, van Herentals-West tot Wommelgem. Op de E429 Doornik-Brussel 20 minuten trager, van Tubeke tot Bergense Steenweg. Op de A12 Boom-Antwerpen 16 minuten erbij, van Boom-Kleidalaan tot Konzigse Steenweg. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 16 minuten trager, van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus een kwartier op de E19 Breda-Antwerpen, van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Andere vertragingen op dit moment maximaal 11 minuten.
8: Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

Het moet ze vast en zeker ook al eens overkomen zijn. Een hevige windvlaai en daar gaan de partituren. Die zien hun muziek letterlijk wegvliegen. Lost in Music. Maar die komen natuurlijk op hun pootjes terecht. Straffe artiesten zoals het zijn. Sister Slash. Bijna 8 over 8. Fijn dat je luistert naar The Good Morning Show op deze dinsdagochtend. Ik heb Rio Ceer al klaargelegd. Die mag zo meteen aan de beurt komen. Van jou ook hoor, met You Make Me Feel Like Dancing. Maar natuurlijk, Johan, mag dat naar The Love Affair. An Everlasting Love.

Elke classic die ik draai uit de 70s hoort natuurlijk thuis in jouw feest van de 70s. In de 70s top 1000. Dus geef ook maar een stem aan die José, hè. Waarom niet met You Make Me Feel Like Dancing. 14 over 8. Hier is Eurythmics. There Must Be an Angel.

0: Als het jeukt moet je krabben en het jeukt uiteindelijk bij Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. David Bowie, die wist het al. Jouw golden years, we draaien ze bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Letterlijk zometeen.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Het is rustig in het Midden-Oosten. Vrij rustig in vergelijking met de vorige dagen, zeg. In Libanon, in Iran, in Israël, in de Golfstaten. En Donald Trump heeft de Amerikanen verzekerd en de wereld verzekerd dat de onderhandelingen in een laatste fase zitten om toch een akkoord te kunnen sluiten met Iran en zo een einde te maken aan het conflict in de Golfregio. Het is niet de eerste keer dat hij dat zegt, maar misschien komt het er nu hopelijk wel van. En komt die straat van Hormuz vrij en gaat de prijs aan de pomp een beetje naar beneden. Want het blijft nog altijd zo rond die 2 euro hangen. En dat is niet fijn als je gaat tanken, dat begrijp je wel. 8:57 is het in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. En ook bij jou, met Elvis en All Your Lonesome Tonight.

0: geen bekentenis zijn die je niet onbekend in de oren klinkt. Heel bekend. Ik hou van kleinkunst. Zeker de kleinkunst uit de 70s. Ik heb weer zo'n hele mooie voor jou opgezocht. En die ga ik ook straks draaien. Vlaamse kleinkunst met een grote K. Met een van de artiesten waarop je zeker kan stemmen voor de 70s top 1000. De hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Er is een verdachte rugzak gevonden aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat meldt de politie. Die heeft de buurt afgesloten en ook enkele perrons zijn daardoor tijdelijk niet bereikbaar. Het treinverkeer wordt omgeleid naar andere sporen. Daardoor kan je wel vertragingen ondervinden. Het is niet duidelijk hoe lang nog. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. Dat is een stijging van 24% tegenover 2024. En daarmee staat ons land in de Europese top 5. Bedrijven gebruiken AI vooral voor tekstanalyse, als hulp bij de boekhouding of de automatisering van bedrijfsprocessen. En ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. En in het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu precies betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Want Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd wel voortzet. Eerst droog met veel zon, later krijgen we opnieuw meer wolken met buien en lokale kans op onweer. Maxima tot 18 graden. En morgen zowat hetzelfde weer.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 155 kilometer file. Ik heb voor jou de vertragingen van 15 minuten en meer. Op D40 Gent-Brussel verlies je 3 kwartier. Van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de binnenring rond Brussel 27 minuten extra van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de buitenring rond Brussel 26 minuten trager van Waterloo Centrum tot Wellerik in de Dreef. De E19 Mechelen-Brussel plus 24 minuten van Zems tot Machelen. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 23 minuten van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe. En het gaat 20 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Op de A12 Boom-Antwerpen verlies je 18 minuten van Boom tot Wilderijk plus 17 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E313 Lumme-Antwerpen 17 minuten erbij van Herentals-West tot Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier trager van Antwerpen-Noord tot in Berchem. En andere vertragingen die lopen op tot maximaal 14 minuten nu. Ook lekker tussen de boterham, de Dolly Dots en straks ook Billy Paul.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: van dat café zouden kunnen spreken. Die zouden wat kunnen vertellen. Zeker over deze scheve schaats. Tussen me en Mrs. Jones, Billy Paul. Straks grote muziek in de kleinkunst, in de Vlaamse kleinkunst in de 70s. Ik heb een hele interessante en leuke zangeres voor jou gevonden. Straks na Pa en Dochter Lief, Frank en Nancy Sinatra.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, al die films en series, Benje.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en

apetrots. Zoals wel vaker vaders zijn op hun dochter. Frank Sinatra samen met dochter Lief Nancy. Ik weet niet of je je dat nog kan herinneren uit de jaren 70. Maar ja, dat kan je je herinneren. Het was op zaterdagavond op televisie. De Wies Andersen Show. Met daarin hele bekende paneleden. Johan Antieren zal je zeker nog kennen. En Jeff Churion zat daarin. Jeff Mermans herinner ik mij ook. En ook Herman Kandries. Maar er was er nog eentje bij. Een pittige dame die ook nog zong. En ze luistert naar de naam Della Bossiers. En eigenlijk was ze in Nederland al net iets bekender voor niet de Wies Andersen Show, maar wel voor haar zangtalent. En voor het feit dat ze nummers schreef, nummers kon componeren. Ze had daar ook al een aantal hits gehad. Niet moeilijk, want haar mentors waren niemand minder dan Ramse Shaffi en Thijs van Leer. Della Bossiers, die ook een dikke hit had samen met Wim de Kranen halfweg de jaren 70. Maar ze was al langer bezig. Denk maar aan het nummer Jefke. En denk ook maar aan deze grote Vlaamse kleinkunstclassic die je zeker in je lijstje mag zetten. Mocht die er niet tussen staan, zet me dan bij je suggesties. Della Bossiers. En

spelen er kinderen de zeven sprongen.

schrikken is zich niet van haren, Buda. Maar mij geeft het niks hoor, ieder zijn meug. Mij liever een boomgaard dan een stalen spookstad. U moest er eens gaan kijken.

Red Box in de Good Morning Show. Het is 8 voor 9 en er zijn van die nummers uit jouw golden years waarvan je meteen een onwaanzinnig tof gevoel krijgt, waarvan je meteen denkt, bam, dat is het helemaal. Ik heb het niet over American Breed, hoewel dat ook een goede classic is natuurlijk. Met Bend Me, Shape Me hoor je ze zo uit de 60s. Maar eerst deze knaller uit de 70s.

0: Er zijn van die nummers die gewoon bijblijven. Onmogelijk dat je ze vergeten bent. Uit de 70s. Nummer dat je met plezier nog altijd zou zingen. Is van, leuke meiden. En ze heette Labelle en ze waren nogal expliciet en sensueel. Dat is voor na het nieuws van 9 uur.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: kortstok met exclusieve condities. Info op audi.be. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: De lichten flitsen.
3: De drums knallen.
2: De gitaren huilen.
3: En de stemmen stralen.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Nog 6 dagen
3: en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
5: Elke dag opstaan met de muziek waar jij van houdt. De muziek uit jouw gouden jaren. Dat kan elke dag hier, hè? Bij Nostalgie Plus. En vandaag ook weer in de Good Morning Show. We zeggen het voort, hè?
6: Your golden years. Nostalgie Plus.
5: Het nieuws van 9 uur, dat heb je ook nog te goed. Hier is Fraukje Kaljon.
7: Goedemorgen. Aan het Centraal Station in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo de verdachte rugzak voorlopig onschadelijk gemaakt. Dat meldt de politie. Dovo heeft een robot ingezet en die heeft een schot gelost op de rugzak. Er wordt nu onderzocht wat er precies in die rugzak zat en of er nog een risico is. Voorlopig blijven enkele perrons en straten nog afgesloten. Het treinverkeer kan wel nog doorgaan. De treinen worden omgeleid naar andere perrons. Je kan dus wel nog wat hinder ondervinden. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen geselecteerd in het basisonderwijs. Die moeten een voortrekkersrol spelen door goede lessen en kennis te delen met andere scholen. Bijvoorbeeld sterke lessen Nederlands of methodes in klasdidactiek. Vanaf volgend schooljaar moeten basisscholen al verplicht een deel van de nieuwe minimumdoelen invoeren. Onderwijsminister Demir zegt dat goede lespraktijken sneller verspreid moeten worden naar andere scholen. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren dat het Israël niet meer zal aanvallen als Israël zijn aanvallen stopt in Libanon. Maar Israëlisch premier Netanyahu bevestigt dat het de strijd voortzet. En nog in het Midden-Oosten is een Amerikaans gevechtshelikopter neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times. Het incident gebeurde gisteren net toen de militaire aanvallen tussen Israël en Iran weer escaleerden. De twee piloten zijn niet gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de helikopter neerstortte door een defect of doelbewust werd neergehaald. Dat wordt nu onderzocht. Eerst nog droog met veel zon. Later krijgen we opnieuw meer wolken met buien. Lokaal ook kans op onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Donderdag zon en wolken met af en toe een lokale bui. En nog iets frisser dan bij 17 graden.
5: 130 kilometer file, de vertragingen van 15 minuten en meer. De E40 in Brussel, daar vertraag je 51 minuten. Van Aalst tot Groot-Bijgaarde, het gaat ook trager op de buitenring rond Brussel. 21 minuten erbij. Van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef, 20 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 17 minuten. Van Zemst tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel 17 minuten trager. Van Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 16 minuten trager. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en een kwartier trager op de A12 Boom Antwerpen van Aartselaar tot Wilrijk en ook op de E40 Luik-Brussel gaat het niet echt vooruit. 14 minuten erbij van Kraaienhem tot Rijers, andere vertragingen maximaal 12 minuten.
0: The Good Morning Show
1: met Johan Henneman.

Dat ene zinnetje heb je natuurlijk onthouden, hè? Maar eigenlijk heet het nummer Lady Marmalade van La Belle. Zeker een tip voor onze 70's Top 7000. Even kijken, 8,5 over 9. Cliff Richard en de Drifters.

Mocht ik een badge mogen opspelden, button, dan zou het een zijn van deze artiest. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Wat een sterren in de 70s al. En ook in de 80s. Met deze When the Going Gets Tough, the Tough Get Going.

0: 12:30. Blijf gerust zitten aan de ontbijttafel. Met de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Ik heb voor jou straks John Denver, maar ook Stevie Dan, die staan klaar met Do It Again.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: vind je bij Bol.
1: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

Onze duivels die zijn vertrokken gisteren, zijn al aangekomen en zijn aan het wennen aan de nieuwe temperaturen en ook aan het nieuwe uur natuurlijk. Want dat is wel een jetlag die ze hebben natuurlijk na zo'n vlucht. Leaving on a jet plane. John Denver die weet er alles over.

0: één groot compliment. Van drie geweldige meiden uit de 70s. Love and You're the Greatest Lover. Ik heb Cool in the Gang zo meteen. En ook Blue Oyster Cult, dat is ook een dikke hit geweest in de jaren 70. 3:30, 71 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E40 in Brussel. Komt er 17 minuten bij van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Een kwartier extra op de E40 Luik-Brussel. Van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 12 minuten van Zemst tot Machelen. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten trager van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximum 9 minuten nu.
1: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: zijn van die nummers waar je echt aan moet denken, hè, als je zo bezig bent met het samenstellen van jouw favorieten voor de 70s top 1000. Vanaf maandag 15 juni kan je deze ook terugvinden als je stemt natuurlijk voor Blue Oyster Cult en Don't Feel the Reaper.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen. Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: goedmaakplaatje van de Hollies. Sorry Suzanne. Ik heb Danny aan de lijn. Danny die woont in Roeselare en Danny is een fan van de 70s. Danny, goedemorgen. Ik zal het nog eens proberen. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Ja, je moet de juiste schuif kiezen op het mengpaneel. Zo gaat dat in het leven, hè? Ja. Zeker in een radiostudio. Zeg, Danny, de jaren 70, jij amuseert je geweldig, hè?
1: Enorm, enorm, enorm. Mijn muziek is stil blijven staan in de jaren 70. Het is alsof de tijd niet vooruit gaan is. Niet eens aan de ouderdom daar is.
0: Ja, maar die 70s stil was het niet in de 70s. Hè? Er konden behoorlijk wat gitaren tussen zitten. Hè?
1: En glitterbandje.
0: Ah, ja, begin jaren 70. Ja, dat was wel ook wel heel merkwaardig. Ja, en toen kwam de disco en die hadden een beetje van de glitterbands toch wel meegenomen, vond ik.
1: Ja, ik moet zeggen, mijn muziekgenre gaat breed open, maar twee bepaalde personen of groepen zijn bijgebleven van mij. En dat er altijd op nummer 1 en 2 gestaan.
0: Dus dat zijn?
1: Dat is altijd zo blij.
0: En dat zijn?
1: De Rudets en Connie van den Bos.
0: Connie van den Bos, zeg ik. Geef je een roosje met een roosje. Daar moest ik even meteen aan te denken.
1: Ik zal daarop spreken. Ik ben dikwijls teleurgesteld in die zender. Het is gewoon altijd die bekende dat ze spelen. Ja. Zowel de Rubets als Connie van den Bos heeft zo'n brede waaier van verschillende liedjes dat je zegt van waarom deze. Maar een goede zet van jullie van Michel Follet in te halen bij jullie.
0: Ja.
1: Van die draait nog eens een ander nummer.
0: Die doet dat, hè? Ja. Elke middag van 12 tot 1 in 100% Follet. Dat klopt helemaal, zeg Danny. Die andere groep heet de Rubets. Wat heb jij met Rubets?
1: De Rubets, ja. Van de eerste minuut tot de laatste. Ja. Ik kom zodanig ver, ik heb nog een hobby, diamond painting. En zoals van Connie van den Bos en van de Rubets heb ik van beiden een diamond painting gemaakt.
0: Ah, oké. Okay. De Rubets, ik herinner mij van op school, we hadden nogal eens discussies op de speelplaats tussen een aantal gasten. Er waren nogal Mutt-fans bij. En ik had het voor de Rubets. Ik nam het op voor de Rubets en die anderen voor Mutt natuurlijk. Hè. Maar jij zou het ook opgenomen hebben voor de Rubets. Wat hebben ze net meer dan Mutt?
1: Ja, ik weet het niet. Is dat je bent ervoor of bent er niet voor. Mijn moeder was voor Mutt, ik was voor de Rubets.
0: Ah.
1: Dat is zo gebleven. Dus we konden dan lachen met elkaar. Als Mutt nummer 1 kwam, was ik teleurgesteld.
0: Ja,
1: van de Rubets nummer 1, dat was Mutt teleurgesteld. Je kunt daar geen naam op plakken. Dus gewoon, je bent ervoor of je bent er niet voor. Het is nu nog zo.
0: Ja.
1: Ik heb ze zelf al een keer of 6-7 live gezien.
0: Ja.
1: Ik zeg, het kan iedere keer de laatste keer zijn, dus komen ze hier in Oostende of in Brugge optreden. Dus deze had ik gezegd, mevrouw, we zijn weg van haar.
0: Dat kan ik mij goed inbeelden. Ja, je hebt ook een lijstje ingestuurd met niks anders dan favorieten van Rubets in, hè?
1: Ja.
0: Wie staat er allemaal in? Welke nummers?
1: Allemaal?
0: Ja, in die drie, hè? Die top drie.
1: Ja, maar het is één ding jammer dat we met drie mogen staan. Die zullen er allemaal staan en met mijn volgorde, maar ja, moet er maar drie in zetten.
0: Ja. Dus zeg het eens, welke zijn die drie van jou die je erin gezet hebt?
1: Goed. In orde.
0: Zeg het maar.
1: Dus de Sugar Baby Love.
0: Ja.
1: Tonight.
0: Ja.
1: En wat was die andere dan?
0: Ah, die ga ik draaien, die andere.
1: Oh, dat mij een beetje.
0: Jukebox Jive, die heb je op nummer 1 gezet. En die gaat eraan komen. Ik wens jou heel veel plezier in jouw feest van de 70s. Vanaf maandag de 70s top 1000. Nu nog lekker veel 70s. En nu jouw absolute favoriet. En ik hoop dat hij veel stemmen krijgt. De Jukebox Jive. Dan nu nog een hele fijne dag. Bedankt voor de babbel.
1: Ja, ook.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen.
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week

0: radio.be. Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
1: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
2: De 70's Top 1000.
0: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
3: Ik ga het vuur hier nog wat verder aanwakkeren. En er zijn een paar zussen die mij daarbij willen helpen. De Pointer Sisters, zometeen. Your golden years. Nostalgie plus. Het is ruim 10 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion.
4: Goedemorgen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot. Gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. Belgische vrouwen en kinderen die zijn teruggekeerd van terreurgroep IS uit Syrië en Irak lijken niet meer extremistisch. Dat heeft de topman van Veiligheidsdienst ook al gezegd aan VRT Nieuws. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken meer dan 100 vrouwen vanuit ons land naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Die pleegde toen wereldwijd aanslagen, ook in ons land. Intussen zijn 58 vrouwen teruggekeerd. Volgens het OCAD lijkt geen enkele van hen nog terreur of ander geweld te overwegen. En in het Centraal Station in Antwerpen kan het treinverkeer weer normaal verlopen nadat vanmorgen een verdachte rugzak werd gevonden. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De verdachte rugzak bleek niet gevaarlijk. Volgens ontmijningsdienst Dovo zaten er enkele lege flessen lachgas in. Alle sporen zijn intussen weer toegankelijk. En ook de omgeving van het Centraal Station is terug vrijgegeven. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en dinsdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. En ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.
0: Vrouwentongen met Leen de Maree.

Het muzikale vuur van de 70s in één song waarop Nicole zeer zwoel heeft gedanst op de dansvloer van menig Giro 5 stuurt ze via WhatsApp. Dat is één van haar drie songs trouwens, die Fire van de Pointer Sisters, waarop ze gestemd heeft voor onze 70s top 1000. Ik ben al dagen aan het aftellen. Naar die top stuurt ze verder. Toch wel een hoogtepunt van het jaar voor Nicole, blijkbaar. Dat horen we natuurlijk graag. Zo'n berichtjes zijn dan weer een hoogtepunt van mijn dag. Perfect om mee te beginnen. Zeer goedemorgen iedereen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentong.

0: Don't want no short people around here. Ik denk niet dat het letterlijk moest opgevat worden. Eerder een satirische song tegen alle mogelijke vooroordelen die er bloeien en groeien rondom ons Randy Newman.
1: Gaat vreemd.
0: Gisteren hebben we eindelijk die speciale belletjes gehoord in Le Lac Majeur van Mor Schumann. En dus haal ik er met plezier Rob de Nijs nog eens bij met het verhaal van die zwoele zomers. En het werd zomer.

0: was zo vrij.
1: Maar dat gitaartje, wat is dat voor gitaar? Ja, dat is toch een gitaar, hè? Die tion, tion, tion. Dat is. Een beetje een verboden zomer ook, hè. En zondag is het zover. Misschien straks al een preview hier van de zomer die we zondag krijgen. Of wordt het de nummer 8 van precies een week geleden?

0: In onze Italiaanse top 30 Tornero, ik zal terugkeren van Isanto, Californië. Wat ga jij kiezen voor vandaag? Een preview op de zomer met Rob de Nijs? Of dat aandoenlijke nummer, onze nummer 8 van vorige week van Isanto, Californië, Tornero? Je keuze maak je bekend via, je kent de weg, hè, via onze site nostalgie.plus. Of als je ons in de telefoon, in je telefoon al hebt zitten, gewoon... WhatsApp.
1: Wat kies jij? Stuur A of

0: Opgeven staat niet in ons woordenboek. Enfin, toch niet altijd. Hè. Soms mag je eens opgeven. Wat is dat nu? Casey and the Sunshine Band, maar niet nu. Nu moet je stemmen. Je moet niks in het leven. Je kent mijn motto, maar ik zal mij herfraseren. Ik zou zeer graag hebben dat je stemt. Dat is nu al veelvuldig aan het gebeuren. En zoals het er nu uitziet, gaat alles in één richting. Ik ga niet vertellen welke richting dat is, A of B. Om jij, die nog niet gestemd hebt, om jou niet te beïnvloeden, maar zoals het nu zit, hebben we een afgetekende winnaar. Nog even op een rijtje. A is Het werd zomer van Rob de Nijs, die gisteren het ook al moest, of de duimen moest leggen tegenover Morschumann, was dat. Of B, Tornero, de nummer 8 van onze Italiaanse top 30 van vorige week dinsdag van Isanto, California. Via WhatsApp of via de site.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.

0: stel me dan zo voor dat die gasten bij hen komen en denken, zullen we eens een prettig gestoord nummer maken met gewoon wat op trommels kloppen, wat trompetjes spelen af en toe, een geluidje maken, daar een koortje in de achtergrond zetten en zullen we het Soul Finger noemen. En dan marcheert dat nog ook, hè.
1: Leen, gaat vreemd.
0: Ik zeg niet dat het een 100%-je geworden is. Er zijn nog kinken in de kabel gekomen. Maar laat ons zeggen dat het toch een 98%-je is. Tussen, en nog even de keuzes, dat je volledig mee bent. Nog even de keuzes herhalen. A, het werd zomer van Rob de Nijs. Of B, van Isanto California en Tornero. Ik zal terugkeren. Wel, een 98%-je is het met deze hier geworden.
2: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

Een Italiaanse canzone, zoals een Italiaanse canzone moet zijn, met zeer veel tragedia. Una Santa of I Santo California en Tornerò. Heerlijk om dit hier te horen. Dankjewel voor die keuze. Dat wil zeggen dat Rob de Nijs nog eens mee verhuist met Het werd zomer naar morgen. En dan komt hij te staan tegenover mijn nummer 1 als het op Franse chansons aankomt.

0: Dat is Nostalgie Plus. We vliegen mee waar de wind ons muzikaal brengt.
1: Lekkers met Leen.
0: Met Christopher Cross in dit geval. Het is Bioweek in Vlaanderen. Een actie van de Vlam om bioproducten, bioboeren, beestjes, plantjes, bloemetjes en alles daartussenin op een piedestal te zetten. En bovenop die piedestal prijkt dan nog eens onze chef Timon, want hij is het gezicht van de actie. Zometeen dus bio, bio, bio in een heerlijke stad.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.

0: Lekkers met Leen.
1: Week van de bio is het. En het gezicht van die week is onze chef Timon. Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan vandaag niet alleen bio doen, we gaan ook vegetarisch doen.
2: Ja, gisteren hebben we de varkensboerderij bezocht. Vandaag gaan we een keer voor de vegetariërs iets lekker maken.
1: En wat gaan we maken?
2: Ja, recept uit mijn nieuwe kookboek. Timon Takes It Easy.
1: Inderdaad, het nieuwe kookboek.
2: Ja, die ligt volop in de winkel. Dus het is superleuk. Er wordt veel promo rondgemaakt, dus het is goed.
1: Ja, zeer goed.
2: En het is voor iedereen. Het zijn natuurlijk wel wat vleesrecepten in. Maar het zijn ook een paar heel leuke vegetarische receptjes in. En vandaag hebben we een recept met bloemkool. En je kunt nu eigenlijk, als je bij je bioboer, kunnen van die kleine bloemkooltjes vragen. Dat zijn jonge bloemkooltjes. En die hebben eigenlijk niet lang nodig. Dus we hebben dat ooit al een keer gemaakt op grof zout.
1: Ja, in de oven.
2: In de oven. Dus ik doe dat met die kleine bloemkooltjes ook. Alleen ga ik het groen eraan laten. Dat hij eigenlijk volledig beschermd wordt. Met grote bloemkolen haal ik dat groen eraf. Die kleine doe ik dat niet. Dat een beetje poft in zijn eigen groen.
1: Mm.
2: En dat heeft maar een 25 à 30 minuutjes nodig. Op grof zout op uw bakplaat. Op een 180 graden. Als je dat receptje wil terugzoeken, we hebben dat al een keer gedaan.
1: Inderdaad.
2: En dan leggen we dat breed uit hoe je dat moet doen. Maar dan krijg je zo een leuk gepofte bloemkool. En daarnaast maak ik een heel snelle, want mijn boek is Comfort Food en Easy gerechtjes, een heel snelle curry klaar. Dus dat heb je nodig. Ga eigenlijk in olie wat shallot en knoflook aanstoven. En dan in de winkel koop je van die rode currypasta. Een lepelje van die rode currypasta bij. Klein beetje kippenbouillon. Dus een 100 ml kippenbouillon en 100 ml kokosroom. Laat dat allemaal even opkoken. En dan als je bloemkooltje gepoft is, wil je dat gewoon in schone roosjes uit elkaar halen. En laat dat 10 minuten even mee pruttelen in die kokossaus. En dan krijg je echt zo'n lichtje spicy kokos, vegetarische curry.
1: Super lekker.
2: Werk dat af met wat limoensap. Je kunt eventueel een klein beetje bruine suiker in die saus steken. En ik doe dan zo'n klein druppelje, maar let er mee op, wat vissaus over.
1: Vissaus, ja.
2: Dat geeft ze nog een extra kick. Beetje lente-ui en het een superleuk vegetarische curry.
1: Ja, een beetje rijst erbij, eventueel.
2: Kunt daar rijst of flatbreads.
1: Of flatbreads hebben we ook al gemaakt.
2: Dat vind ik ook wel de max bij die curry. En op een half uurtje heb je eigenlijk een superlekkere verse vegetarische curry.
1: Hebben die jonge bloemkooltjes een andere smaak dan de grote bloemkolen?
2: Ja, die zijn veel zoeter van smaak.
1: Ah, ja.
2: Dus ik vind dat heel leuk om mee te werken. Die heeft ook niet zo lang nodig om te garen. Dus heb dat zo nog. Ja, de gewone bloemkool vind ik soms een beetje wat dof begint smaken, maar die jonge bloemkool zijn dat niet. En die bladeren zijn ook nog super lekker.
1: Nee.
2: Dus als je daar soep van wilt maken, gebruik dat gewoon mee in je soep of stoof dat aan. Dat is super lekker.
1: We gooien niks weg.
2: Niks. Zeker niet in de bioweek.
1: Zeker niet in de bioweek. Alles kan je herbeluisteren op onze site van Nostalgie Plus of op de site van het Nieuwsblad. Timon, tot morgen.
2: Yes, tot morgen.

தூங்கு. லேந்து மாறி

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Armand in 1966, of zoals ze wellicht in zijn geboorteland zeggen, Armand met Ben ik te min. Ze maakte niet alleen furoren met Meatloaf in 1977 op dat album Bad Out of Hell en dan vooral op Paradise by the Dashboard Lights, maar ook solo heel straf natuurlijk met in 1979 toch wel een van de hoogtepunten. Ellen Foley, What's the Matter Baby?

Net eind jaren 70, maar toch ook al wel zo'n 80s vibe in deze What's the Matter Baby van Alan Foley. Nog net voor het nieuws van 11 uur een Simply Red Holding Back the Years Tour. Heeft hen over de hele wereld gebracht, die is nu afgelopen. Mick Hucknall zal nu even aan het uitrusten zijn. Misschien wel ook wel van het feesten gisteren, want toen was hij jarig, 66 is hij geworden.

0: bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdragen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten of moet je zelfs een financiële vergoeding betalen als er laattijdige wijzigingen zijn. Ook huishoudhulpen zelf moeten soms schadevergoedingen betalen als ze van werkgever veranderen en de klant mee verhuist. Dienstencheckbedrijven zullen daarvoor forse boetes moeten betalen, een schorsing kunnen krijgen of dus ook hun erkenning verliezen. Zo'n 4 op de 5 volwassenen in ons land kwam het afgelopen jaar in contact met phishing of online oplichting. Dat blijkt uit het jaarrapport van een internationale organisatie die fraude bestrijdt. Nog opvallend, wie slachtoffer wordt, wordt dat vaak opnieuw. Bijna de helft van de slachtoffers werd in 1 jaar tijd meerdere keren opgelicht. De financiële schade is groot, gemiddeld verloren slachtoffers bijna €4.000. En in Congo zijn al zeker 100 mensen gestorven aan ebola. Het dodelijke virus brak uit in het oosten van het land. Zo'n 550 mensen zouden ook besmet zijn. En dat kunnen er ook nog veel meer zijn, want niet alle cijfers zijn bekend. Voor hulpverleners is het moeilijk werken omdat ze te weinig medisch materiaal hebben. Maar ook door de onvrede bij de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. Stilaan meer wolken met buien en er is ook kans op onweer met maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, later opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig met regen en buien en 19 graden.
2: Vrouwentongen met Leen de Maree.

0: Man, Wout.
1: Vanaf zondag een tweede poging om de zomer in te zetten hier in ons land. Intussen tijd is het kwakkelweer daarbuiten ideaal om in de cinema te gaan zitten of thuis een nieuw serietje te ontdekken. Alhoewel dat nog Wout, nog ik ons door het weer laten beïnvloeden als het op cinema aankomt. Of als het is om iets nieuws te ontdekken. Ik heb net op Netflix naar de film van Peaky Blinders gekeken. Na die fantastische reeks nog eens te hebben bekeken als voorbereiding dus. En laat me zo besluiten na de film te hebben gezien. Het is nooit een goed idee om aan een schitterende reeks nog een film te breien. Laat het mij daarbij houden. En ook nog dat die heel slecht was. Straks een hopelijk goede tip voor de cinema van Wout.

0: Mijn god, wat draaien wij toch goede muziek.
1: Filmman Wout.
0: Dag Wout, goedemorgen.
2: Dag Leen, goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Zeer goed, zeer goed. Een beetje druilerig weer voor de tijd van het jaar. Maar goed, zoals we zo vaak zeggen, ideaal cinema weer. Hè?
0: Maar dus. Ja, wat trekken wij ons dat aan dat het buiten...
2: Ja.
0: Je wil het hebben...
2: Het weer, dat heeft geen invloed op ons.
0: Nee, echt niet. Bij mij, dat is... je hebt vaak mensen die zo wat depressief worden. Dat heeft nu bij mij totaal geen invloed op mijn humeur.
2: Nee, ik heb daar ook weinig last van.
0: Je wil het hebben over de nieuwe Spielberg in de cinema.
2: Ja, inderdaad. De groot meester, want ik denk wel dat we Steven Spielberg toch zo mogen noemen,
0: zeer zeker.
2: Is terug. Het voelt langer dan gewoonlijk. Eigenlijk heeft er maar een jaar of vier tussen dit en zijn laatste film gezeten. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar de voorbije jaren daarvoor was hij zo productief dat het nu bijna voelt als een heuse comeback. En de film in kwestie, Disclosure Day heet ze, is dat ook wel een beetje. Want het is... regelrecht een terugkeer naar The Close Encounters of the Third Kind.
0: Ah,
2: en,
0: ja.
2: E.T. in mindere mate een klein beetje. Maar het is heel erg zo de Steven Spielberg van helemaal in het begin. Ik ga niet te veel over het verhaal verklappen. Er valt eigenlijk ook weinig te verklappen. Gaat hem eigenlijk over dat er een voormalige presentatrice, Emily Blunt is dat, dus dan weet je ook al dat je goed zit,
0: ja.
2: Gecontacteerd wordt door een jonge man, een cybersecurity expert, dat is Josh O'Connor van The Crown en van een hoop andere films,
0: ja.
2: Die vooral in de arthouse wereld bekend is, maar nu stil aan het doorstoten is, en die zegt: ik heb een heuse scoop voor u. Aliens bestaan. En de overheid die dekt dat al jaren toe. Dat is zo'n hele populaire samenzweringstheorie dat de overheden over de wereld al jarenlang aan het toedekken zijn dat ze weet hebben van buitenaards leven. Maar Disclosure Day komt dichterbij. En dat is dus de dag waarop alle geheimen van het universum zullen worden geopenbaard. En dan zijn er uiteraard de kwaaie mannen in maatpakken. Colin Firth is er zo eentje. Dus je merkt, ik blijf maar goede acteurs.
0: Ja, inderdaad,
2: zeg. Dat is altijd beter. Die wil dat uiteraard toedekken en dan is er uiteraard... Het ziet er uiteraard fantastisch uit. Er zijn veel shots van mensen die verwonderd in de camera kijken en naar de hemel van wat zou er allemaal naar buiten gebeuren. Het is zo van die lensflares, muziek waarvan je de betovering tot in het puntje van je tenen voelt. Je moet er natuurlijk voor zijn, voor de stijl, want dat uber... Een beetje Amerikaanse sentimentele van jonge Spielberg, maar op de goede manier. En je hoort het of je hoort het niet. Ik heb het daar wel voor.
0: Ja, precies. Hè? Ik denk het ook. Maar is het zo niks zo over aliens en zo? Dat blijft ons toch allemaal maar intrigeren en boeien. En als dat dan nog een beetje goed gemaakt is en het entertaint je, ja, dan zijn we daar toch voor gewonnen.
2: Uiteraard. Het is een beetje, het is niet helemaal te vergelijken, maar je weet wat voor een succes die Project Hail Mary geworden is.
0: Ja,
2: dit voorjaar.
0: Ja. Ah, is dat zo'n succes geworden?
2: Absoluut. Absoluut. Ja. Iets origineels, dat niet gebaseerd was op iets, maar wel de mosterd helpt bij een soort oeroude fascinatie, zoals je zegt. En dit is een beetje in hetzelfde, van hetzelfde kaliber. Maar ik vind het filmtechnisch eigenlijk nog veel beter. Ja. In elkaar steken. Want het is Spielberg.
0: Ja, ik ging zeggen, je bent Spielberg of je bent Spielberg niet. Maar als je het bent, dan sta je daar garant voor. Hè. Disclosure Day van Steven Spielberg in de cinema. Ga dat zien, nestel u in uw zetel en vergeet wat er buiten gebeurt. Dankjewel, Wout. Tot, het zal de eerste week van juli zijn. Enfin, zo iets rond 30 juni-achtig. Want wij gaan gewoon deze zomer door met jou. Dat is daarnet afgesproken. Dank je wel, Wout.
2: Dat klopt. Met plezier.
0: All right. Dus ook cinematickets deze zomer rond 4:10 hier bij Noord.

0: een goed meezingertje, hè? Deze Don't You Want Me Baby van de Human League. Zometeen No Woman No Cry, Bob Marley.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
12: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Als grote reggae-fan kom ik in de jaren 70 natuurlijk ook geweldig aan mijn trekken stuurt. Rick, ik heb dan ook op deze No Woman No Cry gestemd voor de 70s top 1000. Die volgende week maandag hier begint, dus het is het moment echt wel om te stemmen zodanig dat we maandag aan de mooiste top 1000 uit de jaren 70 kunnen beginnen. The Graduates, net geen jaren 70, een film die in 1967 in première ging met Dustin Hoffman, die toen 30 jaar oud was, nu 88 jaar, en Anne Bancroft. Nadien is dat stuk bijna onafgebroken op de planken gespeeld in Broadway en West End, in Londen ook. Dat is al een tijdje afgelopen, alhoewel het af en toe nog wel eens opgevoerd wordt, zag ik. De soundtrack die kwam, een van de nummers uit de film, kwam van deze twee hier. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Vrouwentongen. Met Linde Marie. Nostalgie.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

geen vangwenzen mee. Wij dan maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin.
1: Of het ergens halverwege zal zijn, dat weet ik niet. Maar hij mag in elk geval meespelen in onze 70s. Top 1000, deze vriend, mijn vriend Benjamin van Louis Neefs. Deze song zelf is uit 1988, maar een eerbetoon aan muzikale helden uit de 50s, 60s en hier en daar ook 70s. A tribute dus, de Pasadena's.
2: Nostalgie Plus.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

beetje uitflowen, de Pasadena's in tribute. En dan nu de vraag van 1 miljoen. In 1970 al gesteld en geschreven een jaar ervoor, toen John de Regen met bakken uit de lucht zag komen op Woodstock. Maar we moeten altijd denken, het is goed voor de plantjes, het is goed voor het gras en het grondwater. Who'll stop the rain?

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten? Ja.
5: Oh. Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: 12 uur in Vrouwentongen komt Jerry Rafferty nog binnen met het wondermooie City to City. En Peter E. Sloan, besoin de rien, envie de toi. Maar daar is niet mee afgelopen natuurlijk. Bij Nostalgie Plus, verre van Domi tussen 1 en 4. En is gaan neuzen zoals ik elke dag doe. Photograph van Ringo Starr ga je horen bij hem. Elvis Presley ook. En de blonde god Climby Fisher. Ook een god. Geen blonde, maar wel Michel. Wat voor moois heb jij zometeen voor ons, Michel?
1: Calimera of Calispera. Calimera, dat betekent goedemorgen. Calispera, goeie avond. Maar wat goedemiddag in het Grieks betekent, wil ik even kwijt zijn. Een tijd lang was ik in de ban van Griekenland na een eindejaarsreis. Ik heb zelfs een beetje nieuw Grieks gestudeerd, maar als iemand het weet, heel graag. Het haakt in op het liedje dat ik laat horen van Benny Nijman.

Benny Nijman, hij was ook verslingerd op die Griekse ritmes. Heel veel van zijn hits zijn hertalingen van Griekse nummers, zoals dit hier, Ik zal je hebben, een beetje vreemd Nederland. Het liedje gaat in feite over Corfu en Kreta. Vrije vertaling dus. Vandaag zou Benny Nijman toch wel echt een heel mooie stem en chansonnier in Nederland met een rijk repertoire 75 geworden zijn. Helaas, hij overleed veel te jong, 56 maar, in 2008. Benny Nijman, Ik zal je heb, straks in 100% Follet. Nostalgie Plus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
4: Of luister je gewoon liever naar pop?
6: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: De lichten flitsen.
8: De drums knallen.
9: De gitaren huilen.
8: En de stemmen stralen. Oh.

0: is Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Nog 6 dagen
3: en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70s Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Prettige dinsdag. Zo dadelijk verwacht ik heel veel volk. Zal mijn buik al beginnen in te trekken, want de opener zijn de Les Humphries Singers. Your golden years. Nostalgie
6: Plus. Goedemiddag. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europese volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis. En ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designerdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. Dienstenchecksbedrijven die klanten afdreigen met zogenaamde wurgcontracten kunnen voortaan hun erkenning kwijtraken. Minister Demir kondigt extra inspecties aan. In sommige gevallen kan je maar moeilijk een contract stopzetten en moet je zelfs een schadevergoeding betalen als je wil overstappen naar een ander bedrijf. Ook poetshulpen zelf moeten soms betalen als ze van werkgever veranderen en de klant meenemen. En dat kan niet, zegt Demir. We recycleren steeds meer plastic in eigen land. Dat blijkt uit het jaarverslag van Vostplus dat instaat voor de inzameling en recyclage. Vorig jaar werd zo'n 26 kilo PMD per persoon ingezameld. En iets meer dan de helft daarvan werd in eigen land gerecycleerd.

buikje intrekken als iedereen er tenminste bij wil. Al denk ik dat vooral mijn buik er te veel is. De Les Humphries Singers. Les Humphries, Brit die in Duitsland een multicultureel gezelschap rond zich verzamelde. En op hun hoogtepunt waren ze met 17. Een kleurrijke bende, altijd in beweging, heel dankbaar voor allerlei tv-shows. Ze scoorden in Europa de ene hit na de andere, zoals deze aanstekelijke Mama Lou. Alleen in eigen land kreeg Les Humphries geen greintje aandacht. Onthoud die naam als je nog moet stemmen voor onze top 1000 van de jaren 70. De Les Humphries Singers. Prettige middag van technicus Sen de Pape en van mezelf. De jaren 70 overwoekeren elk programma, ook deze week bij Nostalgie Plus. In dit uur 10cc, Tony Christie, The Babies, The Living Blues en vele anderen. Ook Hot Chocolate werd groot vanaf halfweg die jaren 70, maar kon het nog wat langer uitzingen, iets wat de Les Humphries Singers niet

Hot Chocolate in 1983. De groep scoorde hits in maar liefst 50 landen. En geregeld kozen ze andere singles uit, specifiek afgestemd op de platenmarkt van dat land. Odyssey leerden wij vooral kennen begin jaren 80 met knappe nummers als Going Back to My Roots en Use It Up and Wear It Out. Maar in 1977 maakten ze al deze heerlijke discoplaat.

zalige hangmatmuziek. Ik droom er al twee palmbomen bij. Odyssey en Native New York. Goed voor top 5 in Engeland. Het trio Odyssey, de tenor sax die je hoorde was van Michael Brecker, die op ontelbaar veel pophits te horen is. Ik denk, met een lijst van 30 bladzijden kom je nog niet toe. Vandaag zou Benny Nijman zijn 75 jaar vieren. Dat mocht hij helaas niet worden. Hij werd maar 56, overleed in 2008. Benny Nijman heeft een verrassende liedjescatalogus en daarin viel keer op keer zijn voorliefde voor Griekse liedjes op, die hij op zijn eigen manier hertaalde.

0: Benny Nijman, ik zal je hebben van 1981. Daarnet vroeg ik even wat goedemiddag betekent in het Grieks. Kalispera zou goedavond zijn, maar ook een beetje goedemiddag. Kalimera is goedemorgen, maar het blijkt kalo apoyevma te zijn. Dank je wel. In feite heet dit liedje Kreta, Korfu en Son. Benny Nijman. Griekenland, dan begin ik al een beetje aan vakantie te denken. Bobby Goldsboro.
1: 100%

0: prettige zomersingle van Bobby Goldsboro. Hij heeft er nog zo eentje, maar die is een beetje dramatisch. Summer the First Time, al blijft Honey zijn bekendste. Hello Summertime, ik weet het, een beetje voorbarig. Hello Babies, dan maar zo meteen.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of course.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. 100% voor

magistrale single van de Babies. Piece of the Action. Beetje gekneld tussen die twee andere superhits van hen. En de zanger John Waite wordt op 4 juli 1974, had daarna solo succes. En had ook nog een andere groep in de jaren 90. Bad English. De Babies zijn natuurlijk op en top jaren 70. Zoals dit duo op en top jaren 80 is. Vaak uitgespuwd door de goede smaakpolitie. Het zal me een zorg zijn, want ik blijf het één voor één prettige oorwormen vinden. Modern Talking.

Modern Talking en Brother Louie. Dieter Bohlen, de helft van het duo, zetelt al jaar en dag als jurylid in de Duitse aanhanger van Idols. Deutschland zocht den Superstar. En Bohlen kan het weten. Met meer dan 160, jawel, 160 miljoen verkochte platen, 50 nummer 1 hits in de wereld en 14 nummer 1 hits in Duitsland, naast 30 muziekprijzen. Vergeet de Nederlandse popmuziek niet als je stemt voor de top 1000.

Living Blues, midden jaren 70. Ze waren het populairst niet eens in hun thuisland, wel in Polen. Prachtsingel Boogie Woogie Woman. Na 1960. Want de jaren 70 zijn dan misschien heilig deze maand bij Nostalgie Plus. De jaren 60 reliquieën verliezen we niet uit het oog.

0: Three Steps to Heaven, Eddie Cochran in 1960. En wat akelige titel blijft het, want in Amerika werd deze single uitgebracht in maart van dat jaar, toen hij nog leefde. In Engeland pas in april en toen was hij er niet meer. Eddie Cochran, hij kwam om bij een auto-ongeval op 17 april 1960. Hij was amper 21. Het werd dan ook postuum een nummer 1 hit in Ierland en Engeland. Op 25 april 83 geworden, Tony Christie. Dit was zijn eerste hit bij ons.
1: 100% variété. Hallo.

0: Ja, ja, Tony Christie, de pyromaan in hem kwam bovendrijven. In Amarillo is hij herenburger, maar in Las Vegas laat hij zich beter niet zien, want dit is geen reclame voor de gokstad. Deze single van 72 was goed voor nummer 2 in Vlaanderen. Hij scoorde daarna nog 3 grote hits bij ons. Zo dadelijk een stevige van 10cc.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 100% Follet.

10cc en Silly Love. Van Sheet Music, album van 74, waarmee 10cc bedolven werd onder complimenten van de muziekpers. Op die plaat ook de superhit The Wall Street Shuffle. Ze werden vergeleken met The Beatles, een vergelijking die altijd spaak loopt en als een juk aanvoelde. Ze relativeerden dat overigens, want op dat album stond een nummer vol zelfspot: The Worst Band in the World. In 91 scoorde deze hoog bij ons en in feite zowat overal Chesney Hawks.

0: Chesney Hawkes. Zijn vader was ook een popidool. Zanger van de Tremolos, Len Hawkes, had succes gehad in de jaren 60 en 70. En het werd geschreven door Nick Kershaw, die dan in de jaren 80 weer een popidool was. Het kon niet fout gaan met deze The One and Only. Genoeg geweld. Ik pak het nu liever wat wollig aan met een beroemd koffiemuziekje. Want via reclame voor een koffiemerk werd dit bij ons een hit. Johnny Pearson en zijn orkest en Sleepy Shores.
1: 100% instrumentaal.

Johnny Pearson en Sleepy Shores, in feite geschreven voor een tv-reeks. Maar veel mensen, ik ook, denken meteen aan koffie die langzaam, langzaam doorsijpelt. Zoek maar eens op als de link niet duidelijk voor jou zou zijn. Die Johnny Pearson schreef overigens nog meer muziek bij beroemde tv-series zoals All Creatures Great and Small. Als ik het toch over beroemde orkestleiders heb, op 9 juni 2015 overleed James Last. Veel mensen weten niet dat hij ook componist was van tal van gezongen hits, zoals deze van Peter Law.

Dit was goed voor weken top 10 in Vlaanderen. Ballade van 1967, muziek James Last. De zanger was Peter Law. Domi wacht je op na 1 uur. Groeten van Sende Papa en mezelf. En deze Amerikaanse nummer 1 hit heb je nog van mij te goed. Begin 78 scoorde Player hoog met Baby Come Back. Toen met in de gelederen Rob Moss, die later als Rich acteerde in de beroemde tv-soap The Bold and the Beautiful. Mooie radiodag verder bij Nostalgie Plus. Spending.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
5: De 70's Top 1000.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
7: We zitten volop in onze 70s maand hier bij Nostalgie Plus. En dat betekent dus dat je nog altijd kan gaan stemmen voor jouw favoriete 3 platen uit de 70s via Nostalgie.plus. En als je houdt van disco, dan heb ik er zo meteen al een goeie voor je klaarstaan van Earth, Wind and Fire.
8: Your golden years.
7: En Boogie Wonderland.
8: Nostalgie Plus.
7: Maar eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Een heel goede middag.
9: Goedemiddag. Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Ze zullen de wedstrijden niet in de stadia ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken van die fans. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen na eerdere visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Steeds meer mensen gebruiken drugs en het aanbod wordt ook steeds gevarieerder. Dat meldt het Europese Drugsagentschap. Bijna 25 miljoen Europeanen gebruikten vorig jaar cannabis. Ook zwaardere drugs zoals ketamine en cocaïne komen steeds vaker voor. Het Europese agentschap maakt zich vooral zorgen over de opmars van designersdrugs. In Europa werden vorig jaar voor het eerst 50 nieuwe stoffen ontdekt. De gezondheidsrisico's zijn vaak ernstig. De afgelopen jaren stierven minstens 7600 mensen aan een overdosis. In het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Lathem is deze voormiddag het levenloze lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Karel-Lodewijk-Maanhoutstraat, waar naast

maxima tot wel 25 graden.

Annie Lennox en Dave Stewart samen Eurythmics Love is a Stranger hier bij Nostalgie Plus. In de maand van de 70s, waar je je favoriete platen uit de 70s in onze top 1000 kan stemmen. Vanaf volgende week maandag hoor je die hier. En dit is een van de Beatles, Ringo Starr. Na de andere succesvolle solo-carrières van George Harrison, John Lennon en Paul McCartney had hij ook een solo-carrière. Onder andere met Photograph in 1973.

0: één brok energie en een van de grootste classics uit de Motown-stal. Reach Out, I'll Be There van de Four Tops. Straks nog meer grote classics, de Jacksons onder andere. En Elvis Presley, dat is voor zometeen met Always On My Mind.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Het beste uit de 60s,
1: 70s
4: en

0: En hiermee kon je duidelijk opmaken dat de sterrenstatus van Michael Jackson echt wel op een hoogtepunt zou komen. Samen met zijn broer Jackie schreef hij dit nummer van The Jacksons, Can You Feel It?
1: Vergeet de groeven.
0: En nu gaan we naar de jaren 80 met een jarige van vandaag. Hij viert zijn 72e verjaardag. Peter Byrne is een van de leden van het duo Climie Fisher, die in de jaren 80 verschillende grote hits had. Rise to the Occasion. En deze plaat die we eigenlijk misschien wel een klein beetje te weinig horen. Uit 1987 van het duo Climie Fisher. Love Changes Everything.

Afgelopen vrijdag draaide ik op vinyl nog America uit die soundtrack van The Jazz Singer. En dit was nog de grootste hit van Neil Diamond uit die soundtrack Love on the Rocks. Het album dat we vandaag centraal zetten hier in de namiddag bij Nostalgie Plus heet Songs in the Key of Life. Dat album waarbij Stevie Wonder tijdens de sessies meer dan 200 nummers schreef. Genoeg materiaal dus voor een dubbel LP en een bonus EP'tje. Songs in the Key of Life, hier is Isn't She Lovely voor zijn dochter Aisha.

0: Up and Away in a Beautiful Blue. Na de eerste track die ik vanmiddag draaide, het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Het was Isn't She Lovely, nummer dat hij schreef voor zijn pasgeboren dochtertje Aisha, die je trouwens ook hoorde op het liedje. Zometeen Alice Cooper, How You Gonna See Me Now, en Madonna, dat is voor zometeen al.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info in voorwaarden op carglass.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken.
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
18: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
19: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupereren. Kom je niet weg, recupereren.
22: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

had wat verslavingsproblemen en dat zette zijn relatie met zijn vrouw flink onder druk. En om zich daarvoor te excuseren schreef en zong hij dit liedje hier, How You Gonna See Me Now, van Alice Cooper bij Nostalgie Plus. Met straks Leo Sayer, Long Tall Glasses en nu de Motown sound van Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be. Selection!
3: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
4: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
5: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
4: Uh-huh.
5: Dat is met zo'n superhelder beeld.
4: Ja.
5: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart. En
4: met €200 inruilkorting.
5: Dat kunnen we alle matchen zien.
4: Met al onze vrienden.
5: Ja, dat scoren, hè.
4: Het zal nog niet zijn.
6: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
7: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
6: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
10: Weet je wat nog een goede tip is om in die top 3 te zetten voor je 70's? De debuutsingle van Toto uit 78, Hold the Line. Your golden years. Ik ga hem zo meteen nog een keer draaien hier. Nostalgie. Als eerst voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In het Oost-Vlaamse Sint Maartens-Latem is deze voormiddag het lichaam van een 51-jarige man aangetroffen. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Het lichaam werd ontdekt in een pand in de Maanhoutstraat, waar naast enkele woningen ook een IMO-kantoor is gevestigd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, maar het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het gebouw is inmiddels verzegeld en het sporenonderzoek is aan de gang. Minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan nog maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's door hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij een geconventioneerde orthodontist. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. Iraanse fans zullen de WK-wedstrijden niet in het stadion ter plaatse kunnen bekijken, omdat de Verenigde Staten de tickets hebben ingetrokken. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de FIFA-regels heeft de bond recht op 8% van de stadioncapaciteit. De rel is het zoveelste incident tussen beide landen. Eerder waren er ook al visaproblemen voor de Iraanse delegatie. Waarschijnlijk komt dat mede door de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraanse selectie moest daardoor haar basiskamp verplaatsen naar Mexico. Iran speelt op 21 juni tegen de Rode Duivels. Wisselend tot zwaar bewolkt na de middag met ook buien en kans op onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en ook donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.

The Northern Soul van Gloria Jones en Tainted Love. Later nog eens flink en met heel veel succes overgedaan door Softcell. Goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus. Best uit de 60s, 70s en 80s met de grootste hit van Cock Robin zometeen. Na deze 70s classic van Full House.

0: van Cock Robin en The Promise You Made. Zometeen een productie uit 1979 van de mannen van Chic. Voor Sister Sledge leverde hun een van hun grootste hits op. We Are Family.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: geschreven door June Carter. Die was hopeloos verliefd op Johnny Cash, terwijl ze eigenlijk allebei nog getrouwd waren. En die alles verslindende liefde, die was een vurige ring waar ze dus over schreef in Ring of Fire. Dat was Johnny Cash.
1: Vergeten groeven.
0: En nu tijd voor de vergeten groef, waarvoor we teruggaan, naar 1960. Van een hit van Jackie Wilson, de man die in de jaren 80 zijn revival beleefde, met onder andere Reed Petit en I Get the Sweetest Feeling. En dat was na zijn overlijden natuurlijk. Jackie Wilson zou vandaag zijn 92e verjaardag vieren. Geboren op 9 juni 1934. Een van zijn minder bekende nummers is Dogging Around. You

De glamrock van The Sweet mag zeker niet ontbreken in onze 70s top 1000. En ben je daarmee akkoord, dan moet je even surfen naar onze website nostalgie.plus en bijvoorbeeld zo'n lekkere glamrock plaat in je top 3 zetten. Vandaag het album dat we in de kijker zetten hier bij Nostalgie Plus uit de 70s is uit 1976, Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Hij dacht erover na om te stoppen met muziek en om naar Ghana te verhuizen. Maar Motown die raakte in paniek en bood hem een ongekend contract aan, $13 miljoen en volledige artistieke vrijheid waar hij dankbaar gebruik van maakte. Stevie Wonder, I Wish.

0: Het ultieme nummer voor in de auto als je naar het zuiden aan het rijden bent. Door Frankrijk uit van Michel Fugain en Le Big Bazaar. En daarmee beleefden we de vakanties, de zomervakanties van de jaren 70 met Une Belle Histoire. En zometeen de zomervakantie van 1982 met F.R. David.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Your Golden

Je zou het er niet aan horen, maar het nummer werd al geschreven op 12-jarige leeftijd door Greg Lake. En het zou uitgroeien tot een echte mijlpaal in de rockgeschiedenis van Emerson, Lake en Palmer. Een van de bands die gebruik maakte van een synthesizer, die was duidelijk te horen op deze Lucky Man dus. Straks gaan we naar Zuid-Afrika met Cloud Save Me. Nu eerst Sam Cooke. Hier is Wonderful World nog een keertje bij Nostalgie Plus.

meidengroep die Cloud heette en uit Zuid-Afrika kwam in 1979. En Save Me bij Nostalgie Plus. Op deze 9 juni is een van de leden van deze band jarig. Van Imagination, met name Errol Kennedy, was een van de zangers van de groep. Hij viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 73 op deze 9 juni. Nog een keertje, Just an Illusion.

0: sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
11: Volkswagen. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
12: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
15: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
17: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
18: De 70's Top 1000.
19: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
20: Nostalgie. Een zeer goede middag straks. Judas en Madness met It Must Be Love. Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Maar zo meteen eerst om mee te beginnen. Barry White.
21: Your golden years.
20: En Let the Music Play hier.
21: Nostalgie.
20: Voor laat nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Het Antwerpse parket nodigt opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere mediaoproep stelden speuders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket start nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de kosten voor een kinderbeugel vanaf volgend jaar opnemen in de maximumfactuur. Ouders betalen dan maximaal €792 per jaar. Nu lopen de kosten vaak op tot duizenden euro's voor hoge supplementen. Van den Broeke wil gezinnen beschermen door die kosten te plafonneren. Boven de grens van €792 wordt alles terugbetaald. Die garantie geldt wel alleen bij geconventioneerde orthodontisten. Voor de maatregel wordt €14 miljoen uitgetrokken. In Frankrijk hebben gisteravond meer dan 60.000 mensen betoogd na de moord op de 11-jarige Liana. De manifestanten uitten hun woede omdat de hoofdverdachte ondanks eerdere klachten nog op vrije voeten was. In totaal kwamen verspreid over het land ruim 60.000 betogers op

0: Het origineel was van Labicifre en de mannen die de ska populair maakten eind jaren 70, begin jaren 80. Madness, die namen er een mooie cover van op. It Must Be Love van Madness. Met straks de Motown sound van Diana Ross en de Supremes. You Keep Me Hanging On. En nu naar de tonen van Joe Dassin. Lekker Franstalig, de ideale soundtrack voor de vakantie op weg op de Route du Soleil. Ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle.

0: In de jaren 80 opnieuw populair gemaakt door Kim Wilde, maar het origineel was natuurlijk van het Motown-label. Dat was Diana Ross samen met de Supremes en You Keep Me Hanging On. Straks de Pointer Sisters, I'm So Excited en Creedence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen the Rain? Die heb ik zo meteen voor je klaarstaan.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs?
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans?
11: Ja, het kan anders.

0: Pointer Sisters en I'm So Excited. En daarvoor een band die zonder twijfel terug te vinden zal zijn vanaf volgende week maandag in onze 70's Top 1000 met meerdere nummers. Daar twijfel ik niet aan. Creedence Clearwater Revival.
1: Vergeten groeven.
0: En Have You Ever Seen the Rain. Voor onze vergeten groef van vandaag gaan we terug naar 1891. En dan zou je zeggen, zouden daar toen al plaatjes uitgebracht werden? Nee, niet speciaal, maar 1891 op deze dag was de geboortedag van Cole Porter. De man die flink wat classics en standards achter zijn naam schreef. En een van die standards werd door in 1956 door Frank Sinatra de geschiedenis ingezongen. I've Got You Under My Skin, een van de vele versies. Maar dit is misschien wel de topversie.

Sonny and Cher, The Beat Goes On hier bij Nostalgie Plus, waar ik vanmiddag het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder in de kijker zet. Het album waarvoor die misschien van Elton John wel het allermooiste compliment kreeg. Voor Elton John het beste album ooit gemaakt. Hij won er zelfs een Album of the Year Grammy Award mee. Niet verbazingwekkend, Stevie Wonder. Zoveel keuze om te draaien. Ik kon natuurlijk ook nog gaan voor Sir Duke of Pastime Paradise. Maar ik ga voor deze lange albumversie van Ass. Ook nog gecoverd door George Michael en Mary J. Blige.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
9: Nee, immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen immoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een meld, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: immoscoop, man!
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes, of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
14: Nostalgie Plus.

allergrootste classics uit de 60s, 70s en 80s hoor je hier bij Nostalgie Plus. En dan mag Bryan Adams af en toe ook niet ontbreken met The Summer of 69. Ik heb twee plaatjes voor je klaarstaan uit 1973. Zometeen Elton John, ik had het daar net al over. Die Songs in the Key of Life van Stevie Wonder, het beste album ooit noemde. Ik ga hem straks draaien met Daniel. Nu eerst Gilbert O'Sullivan uit datzelfde jaar met Get Down.

Elton John en Daniel hier bij Nostalgie Plus. Ik laat je in de vertrouwde handen van Seb zometeen na 4 uur. En dit is nog Rufus en Chaka Khan zometeen, Ain't Nobody. En van Queen, Love of My Life.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
3: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 20's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
6: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
7: Nostalgie. Goedemiddag, ik ga jouw zin doen krijgen in zon en zomer met castagnetten, een koor en een goede gitaarlijn. Dankzij Santa Esmeralda. Don't Let Me Be, Misunderstood. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
8: Goedenamiddag. Er is geen match in het moordossier Kim en Ken na de eerste ronde van 118 DNA-stalen. En daarom nodigt het Antwerpse parket opnieuw een 100-tal mannen uit voor een DNA-staal in het onderzoek naar de verdwijning van Kim en Ken en ook de moord op Tanja van Kerkhoven. De 30 jaar oude cold cases werden begin dit jaar aan elkaar gelinkt via hetzelfde DNA-profiel. Na een eerdere oproep stelde Speuders een lijst op van zo'n 2000 verdachte namen. Een eerste golf van 118 DNA-stalen leverde nog geen match op. Het parket stuurt nu een tweede ronde en benadrukt dat de uitnodigingen steeds dwingender zullen worden voor wie niet meewerkt. Na de rellen van eind vorige week rond de onderwijsbetogingen in Brussel zijn 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. 17 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter en 3 volwassenen worden vervolgd via het snelrecht. Ze worden verdacht van onder meer weerspannigheid, het bekogelen van de politie, vandalisme en pogingen tot brandstichting. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt al zeker tot eind juli alle vluchten naar Israël. Moederbedrijf Lufthansa wilde de vlucht naar Tel Aviv de komende maanden geleidelijk hervatten, maar door de hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten zijn de eerste vluchten alweer geannuleerd. Brussels Airlines kiest er nu voor om sowieso langer weg te blijven. Volgens de maatschappij is die beslissing puur operationeel. Het vliegtuig dat normaal naar Israël vliegt, wordt nu al ingezet op extra vluchten binnen het Europese netwerk. Wisselend tot zwaar bewolkt, er trekken opnieuw ook buien over ons land, maxima tot 18 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan dit weekend brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.
7: Ik heb de files met een kwartier vertraging of meer. Het zijn er 5 op de Antwerpse ring richting Nederland. Vlieg een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Vibrations
1: met Sebastian de Krop.

juni is ook examenmaand op school, in de klas, maar evengoed op de muziekschool. Wel, dit is een goede voor het examen. Piano lijkt me niet zo evident. The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range. Goedemiddag, het is 4:12. Ik heb vanochtend met mijn dochter nog bij de huisarts gezeten, want ja, ze is ziek en dat is het weer, denk ik dan. Hè. Het ene moment schijnt de zon en is het lekker warm en ja, het andere moment valt de regen met bakken uit de lucht. Maar er is beter weer op komst. Vanaf het weekend heb ik mij laten vertellen. Eerst nog deze week doorkomen en dat gaat lukken met een nieuwe Good Vibrations. Vandaag in de show Laura Klaes van Testaankoop over luidsprekers van boze die plots niet meer werken. Ik stuur je op uitstap naar de cinema, want ik geef filmtickets weg in mijn quiz De Openingszin. In jouw feest van de 70's heb ik het over auto's met de vraag: met welke wagen reed jij of reden je ouders in de 70's? Je mag het straks laten weten. En ook de muziek kleurt extra 70's. Allemaal om jou inspiratie te geven voor de 70's top 1000 van volgende week. En misschien kies jij deze wel in jouw top 3. Bob Seger over zijn jeugdjaren in Main Street.

0: I Guy van Mary Wells. Ik heb zometeen de zanger die vorig weekend 86 werd. En dat misschien wel vierde in het repetitiekot tussen zijn muzikanten en de instrumenten. Want hij is zich volop aan het voorbereiden op een nieuwe Europese tour die eind deze maand start. Tom Jones met zijn grootste 70s hit. En dat is She's a Lady. En ook muziek van Boyzone, Love Me For A Reason.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit er vast.
4: Ik ben blind.
5: Het licht is uitgevallen.
4: Oh. Ik dacht even...
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Hallo!
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.nl.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Your golden years.

Je kent het ook uit de 70s van The Osmonds. Dit is de 90s versie van Boyzone. Love Me For A Reason. En zometeen 70s trompetjes met de Commodores. Het is dinsdagnamiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat de Belg nog steeds een zware voet heeft. De politie heeft vorig jaar een record aantal verkeersboetes uitgeschreven. Ruim 10 miljoen en dat is een verdubbeling in 5 jaar tijd. In 8 op de 10 gevallen gaat het om snelheidsovertredingen. Dagelijks worden 23.000 Belgen geflitst. De strafste flitspaal staat aan de bypass op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar werden vorig jaar maar liefst eventjes 116.000 bestuurders betrapt op te snel rijden. Goed voor een opbrengst van 8 miljoen euro. 6 Belgische topatletes krijgen een plekje in Brussel naar hen genoemd. Het gaat om Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Nafi Tiam, Olivia Borlée, Hanna Marien en Paralympische atlete Lea Bayekula. Ze krijgen alle een straat of een plein in het toekomstige sportpark op de Heijsel. Met die beslissing wil de stad vrouwen zichtbaarder maken in de openbare ruimte en sportvrouwen eren voor de belangrijke rol die ze hebben gespeeld in de Belgische sport. Elodie Ouedraogo reageert dat ze fier is met de erkenning. Niet alleen zij trouwens, maar ook haar zoon is fier, want die had het al verklapt op school tijdens een spreekbeurt. En donderdag start het WK voetbal en wist je dat dat op veel plaatsen op Belgisch gras zal gebeuren. Bedrijf uit Zeelen in Oost-Vlaanderen heeft de grasmat in de stadions van onder andere Mexico-stad, Houston en Dallas aangelegd. Een hybride veld, dus een combinatie van echt gras en kunstgras in de beste kwaliteit. En als je dan denkt aan de 70s en de 80s, dan spelen de grote sterren en de rode duivels van toen, de generatie van Jan Keulemans, wel eens op een modderveld, wel, dat zal je nu niet meer zien. Allemaal dankzij Belgen. En daar mogen we eerlijk gezegd toch een beetje trots op zijn. Belgen die gaan schitteren op het WK-voetbal. Dat is altijd fijn om te horen.

Stemmen op Lionel Richie voor de 70's top 1000. Natuurlijk kan dat hier met de Commodores Brick House. Zometeen de Pebbles, Seven Horses in the Sky. Eerste weg op, het begint drukker te worden. Ik heb voor jou de files met 20 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de E17 vanuit Antwerpen. Je verliest 55 minuten tussen Destelbergen en De Pinte, want daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er versperd. Antwerpsring richting Gent, 45 minuten extra tussen Berghem en de Kennedy-tunnel. Ook daar is hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Antwerpsring richting Nederland, 35 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 naar Antwerpen. Een half uur van Gentbrugge tot Beervelde, want een ongeval gebeurt. De linker- en middenrijstrook zijn daar dicht. Op de Antwerpsring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring ook nog 20 van Wezenbeek op hem tot in Diegem.

0: Hoe vaak heb jij hier opgedanst, net als op al die andere hits van ABBA, Does Your Mother Know? Straks Carpenters, Yesterday Once More en ook Prince met I Would Die For You.
1: De openingszin.
0: Maar eerst ga ik even testen hoe goed jij de muziek van al die 70s classics kent. Want ja, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je speelt voor 4 filmtickets, zoals iedere dag. Als je de openingszin herkent van een hele bekende 70s song. En vandaag is dit de opgave. Where's your mama gone? Little baby done. Where's your mama gone? Far, far away. Welk nummer uit de 70s begint met dit als allereerste zin? Je kent het zeker wel, maar herken je het ook op basis van die openingszin? Ik hoop het alvast voor jou. Mocht dat zo zijn, speel zeker ook mee, want 4 filmtickets, dat komt altijd wel eens van pas. Dit is de opgave. Where's your mama gone? Little baby dan. Where's your mama gone? Far, far away. Van welke 70s song is dit het begin? Stuur mij nu het antwoord, de titel en ook de naam van de artiest of groep. En dat mag je doen in een bericht via onze website nostalgie.plus of natuurlijk ook via WhatsApp op het nummer 0477-900-800.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle dinsdag.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Even op adem komen na misschien wel een drukke dag met de Carpenters. Yesterday once more.
1: De openingszin.
0: Vandaag met als kandidaat Rita uit Merksem. Rita, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Stef.
0: Rita, ga je nog wel eens vaker naar de cinema?
2: Eigenlijk niet.
0: Nee, wel, maar we gaan daar iets aan doen. We gaan dat goed maken. Want jij kan 4 filmtickets natuurlijk winnen met de openingszin. En vandaag met deze 70s opgave. Where's your mama gone? Little baby done. Where's your mama gone? Far, far away. En de vraag is natuurlijk, van welke song is dat het begin, Rita?
2: Dat is Chirp, Chirp, Cheep, Cheep van Middle of the Road.
0: Mooi, jawel. En dat komt er heel overtuigend uit. Daar heb je volgens mij niet lang moeten over nadenken.
2: Absoluut niet, nee.
0: Maar je hebt er ook wel nog...
2: Jeugdsentiment.
0: Ja, jeugdsentiment. Leg eens uit.
2: Dan was ik een jaar of 16, denk ik. En daar hebben wij ooit in Merksem met de Kajotsters een dansje op gedaan.
0: Oké. En de Kajotsters, wat is dat?
2: Dat is zo... Ja, dat bestond vroeger. Dat is zoiets gelijk de Scout, de Giro.
0: Oké. Ja, ja. En weet je nog hoe het dansje ging ongeveer?
2: Nee, niet meer.
0: Dat zit verder weg. Ja. Maar het zijn goede herinneringen die terugkeren. Dat is altijd fijn natuurlijk. Hè. Een hit uit de 70s. Ben jij, of heb jij beter al gestemd voor de 70s top 1000?
2: Nee, nog niet.
0: Allee,
2: nog niet.
0: Rita.
2: Dat kan nog komen. Dat ga ik nog doen.
0: Jawel, doe het vlug. Ik zou zeggen, ga naar nostalgie.plus en breng ook jouw stem uit. Misschien wel op Middle of the Road, want ze leveren jou 4 filmtickets op.
2: Dat is goed, oké, dankjewel.
0: Kijk, Rita, geniet ervan en een leuke dinsdag ook nog, hè.
2: Oké, dankjewel, ook voor u.

0: Ze hebben nog wel meer hits gehad. Hè? Sacramento bijvoorbeeld. Middle of the Roads met Chirpy Chirpy Cheep Cheep.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: En vandaag is dat er één met een pompende baslijn, warme vocals en die typische disco groove. Get Down Saturday Night van Oliver Cheatham. Het is bij ons nooit echt een hit geweest in de 80's, maar toch kan je het misschien wel, omdat het beginnillies gesampled werd door zowaar een Belgische DJ. Get Down Saturday Night.

0: maken.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Schat, zit eens hier op de Selection website.
5: Oh wow, OLED-tv's van Philips en LG.
4: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
5: Ja, dat scoren.
4: Zoals op het WK.
5: Ah ja.
6: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
12: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
13: De 70's Top 1000.
14: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
15: Nostalgie. Liefde kan er nooit genoeg zijn. En dat weet het 70's Country Duo, de Bellamy Brothers ook. Let your love flow, zometeen.
16: Your golden.
15: Het is 5 uur en Simon van Elslander is er met nieuws.
17: Goedenavond. De Brusselse politie blijft alert voor nieuwe onderwijsdrellen. Gisteren liep een nieuw protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs aan Brussel Centraal en het Poelaardplein voor de 4e keer in 5 dagen uit de hand. Bij de rellen van gisteren zijn nog eens 8 relschoppers gearresteerd. In totaal zijn er nu al 23 personen ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om 17 minderjarigen en 6 volwassenen. 3 van de meerderjarige verdachten moeten voor de correctionele rechtbank verschijnen en 14 minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joosten-Noode in Brussel. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. 4 verdachten van de aanslag op de synagoge in Rotterdam hebben bekend. Tijdens een inleidende zitting verklaarden ze wel dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Het viertal zou €3000 hebben gekregen voor het plegen van de aanslag op 13 maart. 2 andere verdachten die een coördinerende rol zouden hebben gespeeld, zwijgen voorlopig. Justitie beschouwt de explosie als een terreuraanslag om de Joodse bevolking angst aan te jagen. De actie werd opgeëist door een pro-Iraanse groepering die ook achter een eerdere aanslag op de synagoge in Luik zit. De laatste buien trekken over ons land. Het klaart op vanavond, maximaal tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan in het weekend brede opklaringen en veel zon, maximaal tot wel 25 graden.
15: Het is druk onderweg, onder andere door ongevallen op D17 naar Antwerpen. Vlieg een uur en 25 minuten tussen UZ Gent en Beervelde. Daar zijn de linker- en middenrijstrook versperd. D17 vanuit Antwerpen, een uur en 10 minuten tussen Destelbergen en De Pinte. Daar is de weg intussen vrijgemaakt na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent vlieg een uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op D40 vanuit Brussel, 35 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berthem. Antwerpse ring richting Nederland, 25 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E314 vanuit Brussel verlies je ook nog 25 minuten tussen Heverlee en Wilsel. De spitsstrook is daar versperd na een ongeval.
0: Good Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

0: De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Zometeen trekt Olivia Newton-John haar aerobic pakje nog eens aan. Ik speel physical en een van de grootste 70s soul-iconen, Marvin Gaye.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Ja, het is jouw feest van de 70s. De hele maand juni halen we herinneringen op aan dat mooie decennium. Met natuurlijk de 70s top 1000 vanaf maandag. Ik heb de 70s zelf nooit meegemaakt, want ik ben geboren in 1982. Maar ja, ik wil wel die 70s beter leren kennen. En daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Iedere dag selecteer ik een thema. En vandaag is dat auto's in de 70s. Hoe was dat? Met welke wagens werd er toen gereden? Een concrete vraag aan jou dus. In welke auto reed jij? Of in welke auto reden je ouders in de 70s? En heb je er ook nog een concrete herinnering aan? Als dat zo is, zeker ook reageren. En dat mag je doen via de website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp op 0477-900-800. In welke auto reed jij in de 70s? Laat het ook even weten.

0: raampje van de wagen open en de muziek een beetje harder. Zo ging dat ook in de 70s. En Marvin Gaye, Let's Get It On. In welke auto reed jij of reden je ouders in de 70s? Dat is mijn vraag vandaag. En heb je daar ook een concrete herinnering aan? Sophia uit Brakel zegt, bij ons thuis was het een knaloranje Volvo. Die vergeet ik nooit. En die felle kleuren was duidelijk een dingetje in de 70s. Christel stuurt, hey Seb, mijn papa had eind jaren 70 een korte tijd een knalgele Opel GT. Daarin bracht hij mij 's morgens naar school. Vond dat ja, toch wat spijtig toen hij die uiteindelijk wegdeed. En ze heeft er ook een foto aan toegevoegd, want dat kan tegenwoordig via WhatsApp. Het is een heel mooie, inderdaad, knalgele Opel GT. Christel weet nog dat haar opa reed met een Renault R4, zo'n vierkante blokje. We gingen dan naar Sluis om boter. Er waren toen nog douanes, dus heel spannend. Bakje vol vooraan mijn vader en opa en op de achterbank oma en mama. En in de kofferruimte, zus en ikzelf, met onder onze poep grote pakken vol boter. Met daarover zo'n geruite plaat, zodat de douane niet zag wat eronder zat. De ouders van Johan reden met een Volkswagen Kever, net als Benny, een kever in twee kleuren, oranje vooraan en achteraan groen, als ik het goed zie. Anne reageert, mijn vader reed in een supermooie donkergroene Volvo Amazone. Mijn moeder reed in een wit Volkswagen Kevertje met donkerrode zeteltjes. Ik vond dat toen maar niks speciaal aan, maar eigenlijk toch een heel unieke auto. In welke wagen reed jij of je ouders in de 70s? Laat het zeker ook weten via WhatsApp of nostalgie.plus. Nostalgie.
1: There she was.

0: herinneringen aan de wagens in de 70s, die halen we hier volop naar boven. Ik haal nog een aantal reacties van luisteraars erbij. Niet allemaal, want er zijn er heel veel, maar een selectie. René zegt, wij hadden een Lada en van voor kon je die aanslingeren om de motor in gang te krijgen. Carla stuurt, wij hadden thuis een Honda Civic. Iedere keer dat mijn papa gas gaf, kwam er een wolk uit de uitlaat en die stank die was niet te harder. Bij Magda was het thuis een Opel Manta waarmee ze reden. En om een of andere reden herinner ik mij vooral nog het tanken, stuurt ze. Dat was toen nog gewoon in een tankstation met een pomp bediende. En op het einde kregen we twee chiclets kauwgom dus. Ik wou altijd meegaan als mijn papa ging tanken. Juist daarom. En Bart reageert ook. Wij hadden een Opel Kadett onderweg op reis naar het zuiden van Frankrijk. Iedereen op elkaar gepropt. En de raampjes natuurlijk helemaal open. Want ja, airco bestond in die tijd uiteraard nog niet. Wat een verhalen, wat een herinneringen. De 70s, het is een mooi decennium, ook muzikaal. Ik heb straks een van de favorieten van een luisteraar, van Goederoen. Eerst de Nachtegaal van Vlaanderen. Anne Christie, dag vreemde man.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De Pet Shop Boys met Domino Dancing.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: We zijn hier ons al volop aan het voorbereiden op wat komt natuurlijk vanaf volgende week maandag. De lijst met de allermooiste 70s classics gekozen door jou als luisteraar. Doe dat zeker ook. Ga naar nostalgie.plus en kies jouw drie favorieten voor de 70s top 1000. Goedroen uit Antwerpen heeft dat ook gedaan. Goedroen, een goedemiddag.
3: Goedemiddag, Seb.
0: Hey, vertel eens, jouw top 3, hoe ziet die eruit?
3: Ik heb Adamo gekozen, omdat dat de eerste Franse zanger is wat die ik ontdekte met C'est ma vie, een van de mooiste liedjes. Barry Manilow met Can't Smile Without You, die heb ik live gezien in Las Vegas. En als derde Barry White met The First, The Last, My Everything. Dat blijft voor mij de nummer 1 van de jaren 70.
0: Ah, en je neemt ons met dat nummer ook mee naar iets wat je meegemaakt hebt op een bal in het laatste jaar van het middelbaar, Goedroen. Vertel eens.
3: Inderdaad, ja. We waren verbroeders, de meisjesschool met de jongensschool. En we gaven zo het laatste jaar allemaal smalls. De allerlaatste, dat was in de Stadsfeestzaal in Antwerpen, ik weet het nog goed. En een jive, the first, the last, my everything. En ik jivede met een jongen, ik weet ook zijn naam nog, Walter Teuns. En die trapte toevallig op mijn kleed. Wij moesten allemaal in smoking en in lang zijn. Hè. Die trapte op mijn kleed en ik lag parterre op de dansvloer.
0: Oei. Ja, goh, wat een moment. Wat dacht je toen?
3: Ik dacht toen niks, want ik had een lichte hersenschudding. Ik ben afgevoerd naar het ziekenhuis.
0: Amai, wat een verhaal. Goedroen. jongens toch. Ja, alleen, dus het is niet het leukste herinnering aan Barry White, maar het is toch blijven hangen, inclusief de naam van de jongen, heb ik begrepen.
3: Inderdaad.
0: Fijn. Barry White, you're the first, the last, my everything. We gaan het zien of die inderdaad op 1 eindigt natuurlijk. En vanaf volgende week maandag de 70s top 1000. Dankjewel voor je stem, Goedroen.
3: Graag gedaan. Dag.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
2: Stem nu via nostalgie.plus.

verhalen nog over de auto's in de 70s. Erika onder andere stuurt mijn vader eens in tweede helft 70s met een roesbruine Ford Capri 2 met zo'n zwart dak. Bij Nicole was het een Sunbeam. Ik herinner me nog dat we die gingen bestellen. Mijn vader wou een gouden, maar het was te lang wachten, dus werd het uiteindelijk een witte. Ik heb er mijn communie mee gedaan. En ja, bij Patrick was dan weer een Datsun Sherry. Heel wat herinneringen aan de auto's uit de 70s. Dit was muziek, dat is zijn een Barry White. You're the first, the last, my everything. En zometeen is dan David Bowie, Rebel Rebel. Eerst weg op voor de files die waarin je een half uur aanschuift of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent, 50 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de E40 vanuit Brussel verlies je 40 minuten tussen Kraaienem en Berchem. Daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 35 minuten extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse Binnenring ook 35 van Diegem tot Tervuren. Op de E313 naar Antwerpen verlies je een half uur tussen Massenhoven en Wommelgem. En ook nog een half uur op de Brusselse Buitenring tussen Grimbergen en Zellik.

0: Een goede stevige gitaar op zijn tijd, dat kan al eens een plezier zijn. Rebel Rebel, David Bowie. Er is heel wat te doen rond de luidsprekers van Bose. Misschien heb je er zelf ook wel eentje. Die blijken niet allemaal meer even goed te werken. Laura Klaes van Ten Staankoop weet wat er mee aan de hand is. En ze vertelt er straks alles over als hier op tijd geraakt. Want ze staat in de file, maar dat komt zeker goed. Intussen ook muziek van onder andere Simon & Garfunkel. Zometeen The Sound of Silence.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom. Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

Down and Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon. En daarvoor ook nog The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Sound of Silence. Het zou over de speakers van Bose kunnen gaan. Ik heb het er straks over met Laura van Testaankoop. Dat is voor na 6 uur. Ik ga je nu al even meenemen naar je tv-avond. Iedere dag heb ik een kijktip in de aanbieding in Good Vibrations. En vandaag is dat er eentje voor de quizliefhebbers. Namelijk de finale van de Canvas Cup op Canvas. Een quiz waarin op zoek gegaan wordt naar de slimste studenten van ons land. In groepjes van 4 per studierichting nemen die het tegen elkaar op in vragen over hun eigen studiegebied. Otto Jan Ham presenteert de Campus Cup en dat maakt het leerlijk, maar tegelijk ook wel amusant. De hogeschool of de universiteit ligt dan misschien al heel wat jaren achter jou, maar de Campus Cup is, ja, vind ik goed gemaakt. En ongetwijfeld leer je wat bij over de verschillende studiegebieden. Vanavond dus de finale. Na 6 weken is het kaf van het koren gescheiden. 2 teams blijven nog over en dat is de richting wijsbegeerte van de Universiteit Gent en de richting journalistiek van de VUB. Straks nemen die het tegen elkaar op en weten we wie aan de haal gaat met de felbegeerde wisselbeker van de Campus Cup. Dat is om 10:50 op VRT Canvas.

meezingen in de file onderweg naar huis. Of misschien wel gewoon al thuis met France Gall en Ella Ella, de 70s. Dat is ook het decennium waarin het voor Michael Jackson solo allemaal begon. Met classics als Don't Stop Till You Get Enough. En bijvoorbeeld ook Off The Wall, hè, denk ik. Mooi voorbeeld. Wel, dit is er nog eentje uit zijn periode met de broers, met de Jacksons. Discoplaat. Blame It On The Boogie.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Nog 6 dagen.
4: En we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's Top 1000.
7: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
8: Nostalgie. Speelde jij in de 70's een instrument en was dat een saxofoon? Wel, dan heb je misschien wel Baker Street geleerd. Jerry Rafferty, zo.
9: Your golden.
8: Zes uur, nieuws met Simon van Elslander.
10: Goedenavond. Een vernietigende audit legt 20 jaar van grootschalige fraude bloot bij een opgedoekt sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel. Dat lezen we bij Brus. In bijna 9 op de 10 onderzochte dossiers werd gesjoemeld met de toewijzing van sociale woningen. Medewerkers vervalsten attesten om zichzelf en familieleden voorrang te geven op de wachtlijst. Er werd zelfs geld gestolen van kwetsbare huurders. Zelf beweren ze van niets te weten. Het Brussels gewest heeft zich burgerlijke partij gesteld in het lopende gerechtelijk onderzoek. Er woeden wereldwijd momenteel 65 staatsgebonden conflicten. En dat is een recordhoogte sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een studie van het Noorse Vredesinstituut, PRIO. Het rapport wijst Israël aan als een van de grootste agressors vanwege de gelijktijdige strijd in onder meer Gaza, Libanon en Syrië. Ook het Amerikaans beleid onder Donald Trump krijgt kritiek. De voorbije 5 jaar waren met 930.000 doden de bloedigste sinds de Koude Oorlog, met de zwaarste tol in Oekraïne, Gaza en Sudan. Afrika blijft het zwaarst getroffen continent. Wielrennen, team Visma Leasebike, heeft de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Fransman Alex Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. De Nederlandse formatie legde het golvende parcours van ruim 28 kilometer het snelst af, met een voorsprong van 9 seconden op Ineos. Wout van Aert speelde geen rol van betekenis, hij moest al vroeg lossen. In het algemeen klassement behoudt Baudin 12 seconden voorsprong op Kevin Vauquelin en Oscar Only. Maxime Van Gils is de eerste Belg op een 8e plaats. Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land, maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst zonnig, daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar dan het weekend, brede opklaringen en veel zon, maxima tot wel 25 graden.
8: Dankjewel Simon. En dat zijn leuke vooruitzichten. 25 graden in het weekend. Ik kan al niet wachten. De weg op voor de files met een half uur vertraging of meer. Dit zijn ze. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 40 minuten. Van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland 35. Van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring ook 35 minuten van Grimbergen tot Zellik. Antwerpsring richting Gent 35 minuten van Antwerpen-Noord tot Boggerhout. Vanuit Brussel op de E40 komen er ook 35 minuten bij tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A12 naar Antwerpen verlies je nog een half uur van Wilrijk tot in Antwerpen-Zuid.
11: Good Vibrations
7: met Sebastian de Krop.

0: vanaf maandag de 70s top 1000. Deze gaat hoog eindigen, daar ben ik van overtuigd. Maar hoe hoog, dat bepaal jij mee door te stemmen. Via nostalgie.plus, Jerry Rafferty met Baker Street. Zometeen The Way to Your Heart van Soul Sister. Maar dinsdag, en dan heb ik traditioneel bezoek van Laura Klaes van Ten Staankop. Laura, een goede avond.
1: Goeie avond.
0: Je hebt het zonnetje meegebracht, een beetje.
1: Ja, dat is heel graag gedaan.
0: Voilà, met plezier. Fijn altijd. Goed, Laura, we gaan het vandaag hebben over boos, als ik het goed uitspreek. Want wie luidsprekers heeft van boos, die zal de laatste weken misschien ook gemerkt hebben dat die niet meer werken zoals het hoort. Jullie hebben veel klachten gekregen bij Ten Staankop, Laura. Wat is het probleem? Wat is er gebeurd?
1: Ja, Bose is gestopt met de ondersteuning van het online platform van een aantal van haar luidsprekers. Die had de SoundTouch-serie, om specifiek te zijn. Dus tot voor kort kon je al die luidsprekers met elkaar verbinden via een online platform. En je kon ook al je muziek eigenlijk via dat online platform en rechtstreeks koppelen aan al je luidsprekers. Aan je Spotify-account bijvoorbeeld. Ook gewoon je tv, het geluid van je tv. Of zelfs de radio.
0: Handig.
1: Ja, handig. En via een app van je telefoon kon je dan voor elke luidspreker bepalen. Jij gaat nu die met muziek afspelen rechtstreeks vanuit je Spotify-account. Het grote voordeel daarvan was, dat moest dan niet meer via je gsm. Wat wel vaak is bij andere Bluetooth-luidsprekers bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dus dat betekent dat je ondertussen, terwijl je met je gsm zegt, luidsprekers speel is de radio af. Nostalgie bijvoorbeeld, Nostalgie Plus. Dan kon jij op je gsm nog altijd andere filmpjes kijken of wegwandelen zonder dat daar de muziek haperde. Wat je wel eens hebt met die Bluetooth-luidsprekers.
0: Tuurlijk.
1: Als je te ver wegloopt, dan is de lijn verbroken. Maar dus, ja, dat platform wordt niet meer ondersteund. Wat dus betekent dat al die technische leukigheidjes wegvallen.
0: Ja, ze zijn ermee mee gestopt. Hoe komt dat? Waarom nu plots?
1: Ja, na 13 jaar uiteindelijk. Ze waren ermee begonnen in 2013. En 13 jaar, dat klinkt lang om zoiets te doen. Maar die luidsprekers waren wel nog tot 4 jaar geleden gewoon te koop. Wat dus betekent, als je in 2022 nog best wel wat geld hebt uitgegeven aan zo'n luidspreker, dat je vandaag gewoon moet werken, dat die niet meer werken zoals je eigenlijk had gedacht toen je die kocht 4 jaar geleden.
0: Ja, want 4 jaar is eigenlijk helemaal niks, als je dat voor zo'n zaken vergelijkt.
1: Tuurlijk, dat zou veel langer mogen meegaan. Op zich, hard.

0: Noordbergenwijs werkt het nog wel. Dat is een luidspreker die gewoon werkt. Dat werkt ook nog via Bluetooth, de klassieke manier. Of zelfs via de kabel, als je dat nog wilt. Mm-hmm. Maar ja, de meeste mensen hebben wel zo'n hele infrastructuur gekocht. Juist omwille van dat online platform. Omwille van al die handigheidjes die daar aan zaten. Maar dus dat kan nu niet meer. Nu heb je eigenlijk gewoon een heel dure Bluetooth speaker in huis. Ja.
1: En zijn daar regels rond? Mag Bose zomaar stoppen met dat online platform?
0: Eigenlijk zijn daar geen regels voor. Wat betekent dat het gewoon mag? Ja. Wat heel jammer is, het is niet verboden, dus het mag. Wat wij met Tastaankoop heel graag zouden hebben, is dat er een soort van minimumverplichting komt van zo lang moet je minstens van die online ondersteuning bieden. Mm-hmm. Want ja, we moeten nu eigenlijk vaststellen dat Bose gewoon, omdat ze de software niet meer willen ondersteunen, eigenlijk een hele serie luidsprekers voor de vuilbak maakt. En wij vinden dat dat eigenlijk niet meer mag komen. Er zijn al regels voor smartphones en tablets. Daarvoor geldt dat op het ogenblik dat je die koopt, moet nog minstens 5 jaar de fabrikant ondersteuning bieden. Ja. Softwareondersteuning. Maar dus 5 jaar tot het laatste toestel dat van die software gebruik maakt, verkocht wordt. Dus als jij een van de early adopters bent, dan weet je dat je nog ettelijke jaren door kan. En dat geldt nu niet voor eender welk ander systeem, eender welk ander toestel dat geen smartphone of tablet is. Maar ja, dat zou er vanuit Europa toch wel moeten komen. Hè.
1: Ja, maar wat kunnen mensen nu eigenlijk doen, Laura?
0: Ik vind het zeer vervelend om te zeggen, maar eigenlijk is er bijzonder weinig nu.
1: Oei.
0: Ja, die luidsprekers die werken nog via Bluetooth, via de kabel. Dat kan uiteraard wel. Of je kan op zoek gaan naar andere apps die de functionaliteiten van dat oude platform overnemen. Bose heeft ook alle technische documenten vrijgegeven. Dus er zijn onafhankelijke appontwikkelaars die daarmee aan de slag zijn gegaan.
1: Dan moet je er al een beetje thuis zijn in dat hele technische.
0: Ik kan dat alleszins niet.
1: Ik ook niet.
0: Maar er zijn ontwikkelaars die dat kunnen. Die hebben dat wel gedaan. Die bieden nu wel apps aan. Maar die zijn betalend om te beginnen. En verder weten we uiteraard ook niet hoe lang die onafhankelijke ontwikkelaars dat nog willen blijven doen.
1: Ja.
0: Maar tot dan kan je eventueel daar terecht voor toch minstens een deel van de functionaliteiten.
1: Oké, niet echt een helemaal een oplossing. Dat is vervelend, maar goed om te weten alvast hoe de vork aan de steel zit. Laura, het was de laatste van het seizoen. Ja. Mag ik jou bedanken voor al jouw wijze raad van de voorbije maanden?
0: Wat nuttige dingen heb kunnen bijbrengen aan de luisteraars.
1: Ik heb veel bijgeleerd en de luisteraar denk ik zeker ook wel. Geniet van de zomervakantie.
0: Ja, jij ook.
1: En misschien tot in september.
0: Ja, graag.

0: Alexander Curley, hij was eigenlijk vliegtuigsteward, maar koos voor een carrière-switch. En voor de muziek, misschien heb je ook wel een singeltje liggen van hem, dan herken je hem zo op de hoes. Hè. Met die typische snor, er waren wel meer mannen in de 70s en in de 80s en die zo'n echte klassieke snor hadden, zoals hij ook, Alexander Curley, I'll Never Drink Again. Zometeen gaan we dansen, dansen niet zomaar, dansen in het midden van de straat, dankzij Martha Reeves en de Vandellas.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Arthur Reeves en de Vandellas, Dancing in the Streets. We gaan de gospel tour op met de Chai Coltrane en Go Like Eliah.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Een artiest waarvoor ja, de kerken de dag van vandaag nog zouden vollopen, zoals dat in de 70s toen wel nog het geval was natuurlijk. Eerst is het aan jou. Eerst mag jij muziek kiezen, want dat is een goed gewoonte hier in Good Vibrations. Iedere dag laat ik de radio heel even in jouw handen. En dan heb ik alle vertrouwen in, want ik weet dat jij een grote muziekliefhebber bent, zoals eigenlijk alle luisteraars van Nostalgie Plus. Wat is de bedoeling? Jij mag zometeen suggesties doen van muziek. Muziek die ik straks moet gaan spelen. Over een kwartiertje ongeveer is er ruimte voor 3 classics gekozen door de luisteraar. Omdat willekeurig kiezen soms een beetje moeilijk is, probeer ik iedere dag jou een beetje een kant op te sturen door iedere dag te werken met 1 bepaalde letter. En welke letter dat wordt, bepaalt het grote Nostalgie Plus muziekrad.
1: De letter U.
0: Vandaag komen we uit bij de letter U. Oké, dat wordt niet zo makkelijk, denk ik. Wie wil jij horen? Welke artiest of groep waarvan de naam dus begint met een U? Dat is een belangrijke voorwaarde. Ik denk al vlug aan U2. Natuurlijk, de groep rond Bono. Maar wie is er nog met die U als eerste letter? Ik weet het eigenlijk eerlijk gezegd niet meteen. Dus je gaat me moeten helpen. Nog meer dan anders. Wie moet ik straks spelen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam dus begint met een U? Je mag het nu laten weten. En dat doe je in een bericht via onze website nostalgie.plus. Of via WhatsApp mag ook altijd. En dat op 0477 900 800.

Nog meer girl power met de dames van 3 Degrees straks. Eerst Michael McDonald, Sweet Freedom. En nog wat files, die waarin je 25 minuten verliest of meer. Op de Brusselse buitenring zijn er 55 op dit ogenblik tussen Machelen en Jetten. Op de E40 vanuit Brussel verlies je 55 minuten ook tussen Sint-Agathe-Berchem en Ternat. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linker en ook de rechter rijstrook zijn versperd. Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E19 naar Antwerpen, een half uur van Runs tot de Binnensingel. Op de E40 vanuit Brussel, ook een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Berthem. Daar is de linkerrijstrook nog steeds dicht na een ongeval. Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook nog 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord.

0: 3 Degrees bij Nostalgie Plus. Giving up, giving in. En dan is het zover. Jij mag hier de muziek kiezen. Vandaag met de letter U. Wie wil jij horen? Welke artiest of groep? Waarvan de naam begint met een U. Je kan nog vlug reageren via WhatsApp of via de website nostalgie.plus. Ik speel 3 keuzes van de luisteraar. Ja, het is natuurlijk veel hetzelfde dat binnenkomt, maar dat is niet erg, want ja, het is wel goede muziek. Christine, Peter en ook Nancy kiezen voor de U van Umberto Tozzi, Ti Amo straks. En Benny, maar ook Freek uit Bevel komen uit bij YouTube. Freek stuurt daarbij: ik heb ze 10 jaar geleden, denk ik, tijdens een zomervakantie gezien in het Koning Boudewijnstadion. Dat was een topconcert. De eerste keer YouTube voor mij. En dat is echt bijgebleven. Dat is een mooi moment om te mogen meemaken. En misschien het nummer waarmee ze toen begonnen zijn. Dat was Sunday Bloody Sunday. Wel, ik ga ze spelen over iets meer dan 2 minuten. Freek.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het is dolle deel.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
7: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kun je het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code yellow!
10: Sst, luister.
11: Summer deals!
10: Hoor je het ook?
11: Summer deals!
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
12: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Ti Amo van Umberto Tozzi. En U2 kreeg je ook al bij Nostalgie Plus.
1: Het Nostalgie Plus muziekrad.
0: Met natuurlijk de Sunday Bloody Sunday. En dat was het inderdaad. De letter U, daarmee doen we het vandaag. Heel veel reacties. Waarvoor dank aan iedereen die een berichtje gestuurd heeft. Ik ga ze niet kunnen overlopen, want ik heb eigenlijk niet zoveel tijd meer. Ik ga meteen naar Gert uit Gent. Gert, een goede avond.
2: Een goede avond.
0: Vertel eens, de U, wie mag het voor jou zijn?
2: Ik hoor het bijna niet. Ja.
0: Zeg eens, de U.
2: Ik woon op een boot, hè. Dus ik zit een beetje in een soort kooi van Farad.
0: Ja, je wil graag Ultravox horen, toch, Gert? Dancing with Tears in My Eyes?
2: Ja.
0: En waarom kies je voor dat?
2: Omdat ik denk dat de meeste mensen die dansen eigenlijk met tranen in hun ogen dansen. Omdat zij alles kunnen loslaten en dan het gevoel van vrijheid ervaren.
0: Ja, ja.
2: Dat is dansen.
0: De emoties eigenlijk maximaal beleven, zeg maar.
2: Een Schotse band die ja, in de jaren 70, 80 gewoon wel bekend was. Maar nu hoor je daar helemaal niks meer van.
0: Ja.
2: En dat vind ik jammer.
0: Ja, tuurlijk. Maar ze hebben goede muziek gemaakt.
2: Ik denk dat een hele belangrijke keuze is gewoon om op dit
0: zeker
2: onder aandacht te brengen. Ja.
0: En ze hebben goede muziek gemaakt, Gert. En daar gaan we nu van meegenieten, toch? Deze gekozen door jou, onder andere door jou, Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Dankjewel.

0: Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes. De George Baker Selection heb je nog van mij te goed. Una Paloma Blanca, bijna 7 uur. En dan natuurlijk jouw verhaal met Anne. En Anne, jij gaat verder op de auto's, hè? De 70's, ja. Waar ik het al over had. Met welke wagen reden jouw ouders als kind?
1: Mijn vader had een voorkeur voor Italiaanse wagens. Dus vooral Alfa Romeo, Lancia, dat soort dingen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja, en nog altijd trouwens.
0: Fijn. Goed, de auto's, wat ga jij ermee doen, Anne?
1: Wel, ik ga vragen naar de meest legendarische 70's autorit dan, of reizen die je maakte met de auto die jou bijblijven.
0: Oké, okay, welke autorit is jou bijgebleven? Je mag het nu al doorsturen via de website nostalgie.plus of WhatsApp, dat is ook heel handig, op 0477 900 800, en dan hoor je jouw verhaal misschien wel na 7 uur en na George Baker Selection.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease and Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
13: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
12: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
14: Nog 6 dagen en we beginnen eraan.
15: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
16: De 70's Top 1000.
17: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
18: Nostalgie.
19: Spotlight op de 70s met een vrolijke noot van Fleetwood Mac zometeen. En ik ben heel benieuwd naar wat ik uit mijn brievenbus mag vissen straks.
20: Your golden years.
19: Jouw verhaal, welkom.
20: Nostalgie Plus.
19: Eerst komt Simon erbij voor nieuws en weer.
21: Goedenavond. Koning Filip heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Antwerpse gevangenis. De koning sprak er met gedetineerden, cipiers en de directie. De verouderde Antwerpse gevangenis biedt plaats aan 439 gedetineerden, maar herbergt er momenteel zo'n 700. Daardoor moeten 67 gevangenen op de grond slapen. Een gloednieuwe gevangenis in de buurt staat al maanden leeg door personeelstekorten en technische problemen met de beveiliging. Koning Filip maakt zo concreet werk van zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij de overbevolking in de Belgische gevangenissen aanklaagde. Wie vanaf juli wordt betrapt op rijden onder invloed, krijgt in alle geval een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Nu hangt de duur nog af van het alcoholpromillage, maar de wet trekt de straf vanaf volgende maand gelijk voor iedereen. De nieuwe regelgeving verduidelijkt ook dat wie een rijverbod heeft, ook niet op een e-step mag stappen. Daarnaast riskeren overtreders met een voorlopig rijbewijs voortaan dezelfde strenge straffen als beginnende bestuurders. Bij een zware fout moeten ze hun examens opnieuw afleggen. De Red Flames spelen rond dit uur hun laatste en cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. De Belgische voetbalvrouwen strijden met Schotland om de groepswinst. Die eerste plek levert een gunstigere route op naar het WK 2027 in Brazilië. Beide landen hebben evenveel punten, maar de Schotten hebben een beter doelsaldo. Omdat Schotland vanavond gelijktijdig tegen het op papier zwakkere Israël speelt, moeten de Flames vol op de aanval spelen en hopen op een absolute doelpuntenkermis om die eerste plaats te heroveren. Het klaart op vanavond. De laatste buien trekken over ons land. Maxima tot 12 graden. Morgen en donderdag eerst nog zonnig. Daarna opnieuw kans op regen bij 18 graden. Ook vrijdag wisselvallig met regen en buien en 19 graden. Maar in het weekend brede opklaringen en veel zon. Maxima tot wel 25 graden.
19: Dankjewel Simon. En bijna een uur file rijden op de Brusselse buitenring. 57 minuten tussen Vilvoorde, de Koningsloo en Zelk. Dat is de helft minder op de E40 Brussel-Luik. 31 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bertum door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 27 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout.
0: Jouw verhaal.

uit richting weekend en richting mooie weer met de Fleetwood Mac Don't Stop. En ja, mijn vader is een grote fan van Italiaanse wagens, ook zo in de 70s. Maar ik reed ook wel eens mee in een Opel Kadett, een Ford Taunus en de Volkswagen Kever van mijn tante. We vervolgen op vier wielen. Welke was de 70s rit van je leven? Dat wil ik weten. Denk bijvoorbeeld aan de wagen van je ouders, je eerste eigen auto of de auto van je lief. En waar ging die onvergetelijke rit naartoe? Wie zat er bij jou in de auto? Ook allemaal interessant. Laat me iets weten via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En misschien tot zo.

Bij Patrick thuis stond er een grijze Simca 1000 in de garage. Vader was heel fier. En dan de legendarische ritten. Evert weet nog van een lichtblauwe Opel Kadett. Als we naar zee reden, zaten mijn broer en ik achterin zonder gordel met een koelbox tussen ons in. Boterhammen met préparé in zilverpapier. Mijn vader reed, moeder las de kaart en ergens ter hoogte van Gent was er dan altijd discussie. Voor mij en mijn broer het signaal. Aha, we zijn er bijna.

0: Vakantie begon vroeger pas echt aan de grens. Paspoorten klaar, ik en mijn zus stil op de achterbank en ma en pa lichtjes gespannen. Na de slagboom voelde Frankrijk dan als één groot avontuur. Nog van die onvergetelijke autoritten, nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En hier een 70s idool na een blije bende uit de 60s.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingsje komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.

radio in de auto konden de 70s op verschillende manieren. Zoals bij de vader van Christel. Hij had een CB-radio in zijn gele sportcar. Er hing daar een soort van walkie-talkie-ding aan. Hij babbelde zo met andere mensen, schrijft Christel. Meestal vrachtwagenchauffeurs. En ik vond het heel verwonderlijk hoe dit zomaar kon. En Rita's eerste lief, dat was net als bij het mijne. Die reed met een Volkswagen Kever. Ik weet niet meer welke kleur de auto had, schrijft Rita. Maar ik weet nog perfect hoe spannend het voelde om naast mijn lief te zitten. Ja, ik weet het wel nog. Het was een gele Volkswagen Kever. En ja, het is niet blijven duren, hè, met dat lief.

Misschien nog een tip voor die top 1000 uit 72. En onthoud, we trappen af volgende maandag. Dat is al heel snel, hè. Dit pikte ik van bij onze collega's van het Nieuwsblad in wat ooit de Onze Lieve Vrouw van Gratiekerk was. Nu de foyer van Theater Elkerlijk in Antwerpen, kun je vandaag niet meer biechten in de biechtstoel, maar wel een duvel tappen. Verontwaardigde reacties, maar volgens de theaterdirecteur gebeurde alles met respect en een goedkeurende knik van het bisdom. Eerst zondigen, dan betalen en met een thema als auto's en 70s ritten in jouw verhaal. Toch maar besluiten, glaasje op, laat die rijden, hè.

0: Kinderen of kleinkinderen aan de examens Frans, wij proeven mee. Qu'est-ce que c'est, Psycho Killer. De volgende reed graag Cadillac, heb ik me laten vertellen. Groot, glanzend en helemaal Dolly Parton. Dolly voor zo. En we bellen met Geert over zijn 70s top 3. Met daarin iemand die het liever te voet doet.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.

0: Dolly Parton uit de 80's, want toen werd er van 9 to 5 gewerkt. Maar in de 70's was ze ook al present, maar niet op het lijstje van Geert, vermoed ik zo. Een hele goede avond, Geert.
1: Goedenavond.
0: Jij, dat lees ik hier toch tenminste, doordrongen van rock and roll staat er hier bij jouw lijstje.
1: Ja, als kind, ik was gehandicapt, zat in een internaat.
0: Ja.
1: Daar hadden we verzorgsters, transistorradiootje.
0: Ja.
1: En ze luisterde meestal naar RTL.
0: Oké. Okay.
1: En Veronica, dus daar werd veel rockmuziek gedraaid.
0: RTL werd veel rockmuziek gedraaid?
1: Ja.
0: Ja, en Veronica, zo herinner ik
1: het.
0: Oké, maar ik ben misschien iets jonger als jou. Zo herinner ik mij Veronica eigenlijk niet.
1: Het was meer dan de jaren 70, dat ja. Hij opkwam.
0: Maar misschien dat ik meer naar de disco neigde dan toen of zo. Ja, en welke artiesten kon je dan bijzonder smaken?
1: Beatles, Rolling Stones, een beetje alle rockgroepen.
0: Ja.
1: The Who, The Kings.
0: Ja, ja, dat zijn ze. Ja, zitten ze ook in, hebben ze ook jouw top 3 gehaald?
1: De Rolling Stones wel.
0: De Rolling Stones wel, ja. Welk nummer?
1: It's Only Rock and Roll.
0: Dat zegt alles al, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En wat staat er nog in?
1: Dieter Frampton.
0: Ja, zalige plaat.
1: Ja, dat was een zomer. Het was de eerste zomer dat ik verliefd was.
0: Hoe zeg je dat? De eerste zomer dat je verliefd
1: was? Ik ben terug, tieners.
0: Oh, ja. Oh, je was verliefd toen?
1: Ja, eerste maal.
0: Hoe heette ze?
1: Lang geleden, dat weet ik niet meer, precies.
0: Maar je weet nog hoe ze eruit zag, waarschijnlijk.
1: Mooi.
0: Ook niet.
1: Zoals wij zeggen, dat zijn de snelle mokken.
0: Oké, ik snap het. Ja. Dat is duidelijk. Ik kom van Limburg en toch begrijp ik het, maar goed.
1: Ja.
0: Ja, Show Me The Way en dan de live versie, hè, van Peter Frampton.
1: Ja, prachtig.
0: Maar dat is niet jouw favoriet?
1: Nee, toch niet.
0: Die doet het graag te voet, had ik daarnet al gezegd. Want we zijn over auto's en over autoritten bezig. Ja. Vertel maar, wie is het?
1: Bruce Springsteen, de Bos.
0: Ja, de Bos, zeg je erbij.
1: Ja. Die heb ik contact op radio. Wacht even. De TPO van Veronica.
0: Ja.
1: Een Engelse zender. Caroline.
0: Ah ja, natuurlijk. Radio Caroline. Ja, ja. Legendarisch ook.
1: Ja, goed ontvangen.
0: Heb je hem ooit live gezien, Bruce Springsteen?
1: Verschillende keer.
0: Ja, wanneer was de laatste keer?
1: 2 jaar terug.
0: Ja, het schijnt dat hij nog altijd dat hij niks heeft ingeboet aan kwaliteit, hè, ondanks dat hij toch ook een paar jaartjes ouder wordt.
1: Maar dat is zoals Wien, hè. Dat wordt altijd goed, maar ouder worden.
0: Wel, ik hoop dat voor ons ook geldt, zeg Geert.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja. Ik hoop het ook. Zeg Geert, dankjewel om even aan de telefoon te komen. Dankjewel voor jouw stemmen. En luister maar, hè, vanaf van u ook, hè, maar zeker vanaf maandag.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan luisteren, Born to Run.
1: Oké, bedankt.
0: Bye bye, joe.
2: Wat zijn jouw favorieten uit de 70's?
3: Stem nu via nostalgie.plus.

Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Rock voor Geert, hoorde je daarnet. Voor Geert liever, misschien doet 70s disco het helemaal voor jou. Jij kiest in ieder geval via nostalgie.plus jouw top 3, kleurt onze 70s top 1000. En nog een paar suggesties straks, misschien Chic, ABBA en Jimmy James en The Vagabonds na 8 uur in jouw verhaal met de 70s rit van je leven.

Seb zette deze 70s dinsdag op vier wielen van de Ford Escort en de Opel Kadett over de Volkswagen Kever naar de Simca. In jouw verhaal zoeken we de rit die voor jou nog altijd een beetje onderweg is in je hoofd. Was dat naar zee, naar Frankrijk of gewoon met het gezin op zondag? En wie zat er naast jou in de wagen of achterin? Jouw 70s verhaal op wielen via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Stevie Wonder en de zon schijnt. Het zal geen toeval zijn, zeker. En ondertussen speur ik naar die ene onvergetelijke autorit die je maakte. Voor Dirk is het niet de rit die telt, maar wel wat er door de boksen knalt in de wagen. Iets als Jessica van de Allman Brothers Band. Voor mij mag het op nummer 1 in de top 1000, schrijft hij. Een droom om te horen, autoradio in je Mustang. Keihard op een eenzame snelweg en vlammen.

Bij Anne lees ik hier, nooit ga ik het vergeten, ik heb leren rijden op mijn 12e met de wagen van de kwekerij. Een blauwe Volga Break met naast me onze tackle Tino. Wel, het zou nu niet meer waar zijn. Of auto's met een schuifdakje zoals die van de vader van Isabel. Hoe zat dat ook weer? We vragen het haar. Na ABBA en Jermaine en Pia.

0: weer die schitterende classics. Die schitterende classics als deze. Nog 6 keer slapen voor jou. 70s top 1000 en vanavond jouw 70s op wielen. Ik weet nog van een Peugeot met een klein schuifdakje. Een witte was dat. Hele goede avond, Isabel.
1: Goeie avond.
0: Jij weet daar ook nog van, hè, van zo'n Peugeot met een schuifdakje.
1: Ja, ja, ja. Mijn pa had een blauwe Peugeot break. Met ja? Een schuifdakje.
0: Ah, bij ja, jullie was het ja, een break. Ja, ja, ja. Iets groter. Oei, de hond blaft. Is niet,
1: ja, dat is
0: niet
1: de vrienden. Muren.
0: Ah, oké, okay, wauw. Okay. Maar babbel maar door. Is goed.
1: Ja.
0: Ja, dus een blauwe Peugeot break met zo'n schuifdakje. Ja. Je kon daar zo net je hand uitsteken, zeker, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, en wat was zo de...
1: Dat is plezant, even de kinderen, hè? Ja,
0: ja, ja, ja, zeker. Dat weet ik nog. Dat
1: was verfrissend.
0: Hoe zeg je?
1: Dat was verfrissend ook, hè?
0: Ja, ja, zeker. Het was heel verfrissend. Ik vond dat heel leuk. Ja. Ja. En wat was zo de meest legendarische rit die je daarmee gemaakt hebt met die Peugeot?
1: Oh, als het geweest was, mijn pa zit altijd... Ja, we gaan naar Breskens, we gaan naar de zee.
0: Ja.
1: Dat was altijd zo.
0: En dat was het leukste?
1: Dat was het leukste, ja. Ja, ja. En om mijn bonbon rijden, hè.
0: Naar je bonbon, ja.
1: Naar mijn bonbon, ja.
0: Je grootmoeder?
1: Mijn grootmoeder, de pa van mijn ma. Ja, en dat was er altijd feest.
0: Ah, oké. Okay. Hoe komt het?
1: Ja, die had 17 kinderen. En die 17? Kinderen waren wat groter op mij. Dus die
0: 17,
1: waren,
0: ja. Oké.
1: Okay. Mensen 17, 19.
0: Ja.
1: En wij mochten er, als mijn pa verbouwde, er blijven slapen. Maar ja, dat was allemaal de jaren 70 en dergelijke. En om een duur hebben wij eigenlijk wel een brommerclubje gestart.
0: Ah, oké, okay, met die 17 kinderen.
1: Ja, nee, met de buurjongens en alles erbij.
0: Ja.
1: Ja, en dat was vroeger aan de Manta in Westmünster.
0: En de Manta, ik ben van de hele
1: ja,
0: andere kant van het land. Dus.
1: Tolemio-dekens nog gemaakt werd in de tijd.
0: Wat werd daar gemaakt?
1: Tolemio-dekens.
0: Tolemio-dekens, dat zegt me ook niks, ja. Sorry.
1: Oh, oh. En dat zijn hele dikke dekens.
0: Ah ja.
1: Ja, dat was in een tijd. Ja, ja. En daar was een cafeken. En
0: ja?
1: Daar hebben we dan een clubje gestart, een brommerclubje. De Mando's in een tijd.
0: De Mando's. En van waar de Mando's?
1: Dat weet ik niet, dat was een jongen van de buren en ja, die wilde naar de Mando's noemen.
0: De Mando's, ja, ja. En wat deden jullie dan? Rondrijden, cruisen?
1: Rondrijden. Gelijk dat er nu treffend zijn met de motors, was dat mijn brommertjes dat ze waren rondrijden.
0: Ja. En dat was zeker nog allemaal onbezorgder als nu, hè, denk ik zo. Want wij trokken dan niet
1: ja,
0: met brommers uit, maar met de fiets. Ja.
1: Ja, dat was helemaal nog vrij. Dus je kost doen en laten wat je wilt eigenlijk, ja.
0: Ja, ja, fantastisch. En met een klein schuifraampje boven in de wagen was eigenlijk voldoende.
1: In de wagen was ik nog plezant.
0: Ja, ja.
1: Anders de doorsteken voor de fristen.
0: Ja, zalig zeg. Met welke auto rij je nu?
1: Ik krijg nu mijn microcar, mijn MGO.
0: Oké, okay. Ja. Toen met de break en nu met de microcar.
1: Ik had geen rijbewijs.
0: Ja.
1: En mijn man, zaliger, was echt ziek. En die heeft gezegd, ik koop je een autootje.
0: Oh.
1: En dan kun je wel op de baan rijden.
0: Oh, dus. Wat een mooi verhaal. Ja.
1: Ja, echt wel.
0: Oh, wat fantastisch. Ja,
1: ja echt
0: en,
1: wel.
0: En dan
1: ja.
0: Terugdenken aan de Peugeot.
1: En dan terugdenken aan de Peugeot.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja,
0: zeg Isabel, dankjewel om te delen. Ik wens je ook veel luisterplezier met de 70s top 1000. We gaan maandag van start. Kijk je er naar uit?
1: Ja. Ja, ja ik kijk er heel hard naar uit. Ja,
0: een nummer 1 voor jou?
1: Goh, het speelt eigenlijk geen rol. Er is zoveel keus.
0: Ja, ja. Klopt.
1: Ik weet niet om een doen meer.
0: Nee, wel denk er nog maar
1: zo. Ik heb wel gestemd.
0: Oké, okay. Maar je weet niet meer voor wat?
1: Ja, voor mijn broer te herinneren was het Led Zeppelin.
0: Okay.
1: Voor mijn man te herinneren was het Freddy Fender. Ik heb ook Freddy Breck. Dus ja, alle kanten van het
0: dat zijn al, minstens drie nieuwe verhalen. Ik denk dat we nog eens moeten bellen.
1: Ja, ja,
0: Isabel, dankjewel om te delen. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel.
0: Groetjes, joe. En veel plezier met de auto.
1: Avond.
0: Ja, groetjes.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

Ja, soms moest je de auto een handje helpen in de 70s. Mijn eerste autootje was een NSU Prins, schrijft... Oei, ik heb zijn naam weggevaagd. Een geweldig karretje. Als je niet kon starten, dan kon je er zelf naast lopen. Contact op, inspringen, eerste versnelling en weg was hij. En er werd ook kiezel vooraan in de wagen gelegd om hem een beetje baanvaster te maken. Wij blijven netjes baanvast zo dadelijk met Zaire en de schone ogen van Betty.

Het verhaal van de NSU-prins was van Frans, die vandaag ook een halve eeuw huwelijk viert. Ik belde hem daar straks toen hij feestelijk aan tafel zat. Frans, jij en je liefste, als je aan het luisteren bent, nog eens van harte gefeliciteerd. Van Diana Ross vond ik online bewijs dat ze ooit een Jaguar Roadster bezat, zoals het daar past. Supreme quality.

Schoon, Manny Riperton en Loving You. En dan is er nog dit heerlijke verhaal over de kever en de moeder van Anne. Ze heeft maar 5 jaar gereden, mijn moeder. En eigenlijk alleen maar van en naar school, van bij mijn thuis. Maar op die korte rit naar school was mijn moeder een ware schrik op de baan. Als scholieren met 2 of 3 naast elkaar fietsten, dan begon moeder meteen te toeteren. En ik zat dan naast haar, zonk diep weg van schaamte. Voor de rest was mama een rustige vrouw, maar achter het stuur was ze echt niet te schatten. Uiteindelijk heb ik er dan maar voor gekozen om met de fiets naar school te gaan. Probleem opgelost.

We kijken vooruit naar morgen, waar we ook weer achteruit blikken naar de 70s in combo met Seb. Hij wil morgen jouw favoriete 70s speelgoed kennen. Lego, Barbie, Matchbox of een springtaal. Ik doe daar een schepje bovenop. Wie maakte van de spelletjes van toen zijn beroep? Ik was bijvoorbeeld als kind al steeds met een microfoon en een cassetterecorder in de weer. En wat speelde jij zoal, juffrouwtje, politieman, brandweerman of vrouw? Ik ben heel benieuwd. Nostalgie.plus. Een van de meest energieke Fransmannen zo dadelijk. Your Golden Years.

0: Dit is de Actua-podcast van Nieuwsblad, in samenwerking met GVA. Een eerste oefenmatch richting WK hebben de Rode Duivels alvast gewonnen. Het enthousiasme van de Belgen wordt groter, maar hoe zit dat in de VS zelf? Onze insider woont er en snuift alvast de sfeer op. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider.
1: I call it soccer. You know, it's just easier to do because we have football and they have two footballs, right? They call it football.
0: Van 11 juni tot 19 juli wordt in Canada, Mexico en de VS het WK voetbal georganiseerd. Maar hoe zit dat met de WK-koorts in de VS? Een land waar ze eerder wakker liggen van honkbal en American football. Dat komen we vandaag te weten. Dag Elke van Haken.
2: Hallo, dag Nathalie.
0: Hey, we horen je wel vaker hier voor de Insider. Je woont nog altijd in New York?
2: Yes, nog altijd in New York.
0: De stad dus waar op mijn verjaardag, op 19 juli, de finale zal worden gespeeld. Dat is natuurlijk een big thing. Tenminste, voor ons toch. De vraag is, in hoeverre leeft dat hele WK in New York op dit moment?
2: Voorlopig leeft dat hier eigenlijk nog echt niet zo hard. Als je rondloopt in de stad, dan zie je zo nog niet veel reclame of aanwijzing dat er iets te gebeuren staat. Ik ben ook vorige maand op stap geweest in rural America, in landelijke gebieden meer. En daar ook in die dorpjes, in die cafés, daar vielen ze lijkt uit een hoogste boom toen ik zei van, oh ja, yeah, what are you going to do for the World Cup? En dan keken ze, World Cup? Nah, soccer? Soccer? No, we're not going to do anything with the World Cup. En we waren dan zelfs ook in een café in Detroit, dat is zo'n bekend Belgisch café, Cadieu heet dat. En daar zei ik van, de Rode Duivels komen ook voetballen. En die mens die viel echt uit de hoogste boom. Die zei, het WK voetbal, juist, de World Cup. Thank you for reminding me, we might do something with it. En die wedstrijden uitzenden hier op die tv's.
0: Ja.
2: Maar daar was zo eigenlijk nog niet veel echt zo. Ik miste dat zelfs bijna. En zelfs, ik was gisteren op Times Square gaan kijken. Ja. Dat is zo toch wel het summum van advertisement. En ook daar op die schermen verschijnt er dan af en toe zoiets over dat WK voetbal. Maar dat is zo niet alsof dat gevoelt dat al begint te broeien zo.
0: En waar ligt dat dan aan? Omdat voetbal niet echt leeft in de VS sowieso? Of omdat ze met andere dingen bezig zijn? De NBA Finals, om maar iets te zeggen.
2: Ja, voilà. Dat is op dit moment, zeker hier in New York, in de rest van het land, niet per se, maar hier in New York wel, want de New York Knicks spelen voor het eerst sinds jaren nog eens de finale van de NBA basketbal.
0: Ja.
2: En daar is de hele stad staat op zijn kop daarvoor. Alles wordt blauw en oranje geschilderd. Het is alsof dat eerst moeten ze daar nog even door.
0: Ja.
2: Denk ik, ja.
0: Ja. Veel tegelijk. Ja. Nu, je hebt ook met een aantal mensen gesproken, hè, Elke?
2: Ja, dus ik heb al met een aantal mensen gesproken hier in de stad. En ook, en dat is wel opvallend, ik sprak ook bijvoorbeeld met ouders. Mijn dochter speelt voetbal. Mm-hmm. En daar die ouders van die soccerkinderen, die je zou denken, ja, die zijn ook heel geïnteresseerd in soccer en die weten iets van voetbal. En zeker van dat WK, maar zelfs daar voelde van, ze zijn enthousiast, hè? Dat is niet. Ze zijn enthousiast en blij, maar ze zijn zo niet echt op de hoogte van wie komt er spelen, waar zijn welke wedstrijden, wanneer begint het precies. Dat is allemaal zo nog wat hangende.
3: But there's so much going on in New York, especially with the Knicks right now. I think that's the priority.
2: Mm-hmm.
3: And then we have a USA 250, you know, a celebration of the 4th of July. That might be not overshadowing, but I think people's minds may be elsewhere.
4: There's an excitement in the air, so I appreciate that sort of electricity in New York City that kind of runs when these things are happening, even if I can't partake in them personally.
0: En als je dan wel mensen vindt die enthousiast zijn over het WK voetbal, dan willen die een ticket kopen. En dan vallen die ticketprijzen ook nog eens heel erg tegen. Wat is er aan de hand met die belachelijke ticketprijzen, Elke?
2: Dat is crazy. Dat is zoiets. De prijzen voor de finale, de finale, die waren aanvankelijk vanuit de FIFA van de $2,000 to $33,000. Ik vind dat op zich al absurd veel.
0: Dat is bijna $30,000
2: voor het goedkoopste ticket, ja. En intussen zijn die te koop in de resale voor meer dan 2 miljoen dollar. Dat wordt zo'n soort van economie op zijn eigen. Die kaarten kopen en dan die gaan resellen. En dat is een soort van speculeren of zo bijna dat je gaat doen. Want ja, die mens die dat nu te koop staat voor 2 miljoen, er moet maar één zot zijn hè, die dat koopt. En die trend is gezet. Dat komt door de FIFA die voor het eerst die dynamic pricing heeft ingevoerd. Dus aan de hand van de vraag, hoe meer vraag, hoe duurder de tickets worden. Mm-hmm. Dat is één ding. Daarnaast hebben ze ook een percentage op de resell. Dus ze gaan niet verhinderen dat de tickets aan duurdere prijzen worden doorverkocht.
0: Ja.
2: Dus dat is wel iets waar zeker hier in New York heel veel commentaar op komt. Allee, er zijn mensen die zeggen, ja, maar de stad is aan zich al onbetaalbaar. En die tickets om naar de voetbal te gaan kijken zijn dan nog absurd.
5: It's a shame. It's a scam.
6: It's a damn shame.
5: You know, I dreamt about this for what? They announced this World Cup back when I was in middle school. And at that time, I was still playing. I wanted to play in this World Cup. Life had different expectations for me, I guess. However, I still wanted it to attend, but yeah, FIFA made it too expensive and I was saving for a year and even that, like, I still can't afford it. So, I'll just go to the Euros in England, what, in 2028? Or I'll just go to the next World Cup. It'll probably be cheaper then, so.
0: Dat is duidelijk. Leonardo die wacht nog liever tot 2028 en een beetje menselijkere prijzen. Maar wie is Leonardo?
2: Wel, die Leonardo, dat is een man die staat eigenlijk aan de kassa van een hele grote, mooie voetbalwinkel en een soccer store op Times Square. En hij zei zelf wel van ja, ik voel dat er hier toch veel meer beweging is. Ik vond dat daar eigenlijk heel rustig. Daarom dat hij mij ook te woord kon staan. Maar een hele grote voetbalfan zo. Hij voelt dat ook aan zijn antwoord, vind ik, hoe hard hij zo begaan was met het WK dat eraan komt. En opvallend wel, ik stond hem daar dus te interviewen en hij staat daar in die winkel die alleen maar draait rond voetbal en die al die mooie shirts verkoopt en zo. En hij had zijn pet van de Knicks aan. Dus dat toont ook al hoe de stad op dit moment in elkaar zit eigenlijk. Hè? Je kunt een hele grote fan zijn van voetbal en uitkijken naar dat WK voetbal. Maar die gast stond daar wel in die soccer store met zijn pet van ja, de New York Knicks, het basketteam van New York.
0: Ja. Nu, de ticketprijzen, dat die de pan uitswingen, dat is voor de fans natuurlijk wel een dingetje. Maar de gewone Amerikaan, is die daarmee bezig?
2: Ja, die zijn vooral bezig met wat de gevolgen gaan zijn voor hen als hier al die toeristen, al die voetbalfans toekomen. Om te beginnen, heel veel steden in Amerika, New York nu nog het minst van al, maar heel veel andere steden, dat zijn allemaal autosteden.
0: Ja.
2: Dus waar dat je met de auto reist door de stad of van de ene plek naar de andere plek. Maar heel veel toeristen die komen aan op de luchthaven, die gaan dan naar een hotel, die nemen een taxi, die hebben geen auto.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is een heel groot probleem. Het openbaar vervoer wordt dan zo halflinks ingezet om die mensen van de stad naar het stadion te brengen. Die treinen die zijn al niet echt goed uitgerust en die zijn niet voorzien op zoveel mensen, op zoveel toeristen die ineens daar zoveel gebruik van maken. Dat gaat dan ook nog extra geld kosten, want de FIFA die zegt dan van, hey, als wij moeten helpen nu een trein goed doen draaien, dan gaat het ons meer kosten om die mensen daar te krijgen en dan kost het ook gewoon per dag dat het WK zich plaatsvindt hier in New York $150 om een ticket te nemen van Manhattan naar de plek waar het stadion is.
0: Halleluja.
2: Maar ook de gewone commuter, dus de gewone mens die komt werken, moet

0: Zo'n WK, dat gaat altijd zo blijkbaar, dan blokkeert de FIFA een heleboel hotelkamers. Uh-huh. Omdat ze die willen koppelen aan VIP-arrangementen of zo van bepaalde wedstrijden. Die blokkeren die kamers, dus die hotels kunnen die voorlopig niet verkopen of verhuren. Nu hebben die al een heleboel van die geblokkeerde kamers gecanceld, dus dat gaat niet door. En nu moeten die hotels snel die toch nog verhuurd krijgen. En dat is dan natuurlijk aan spotprijzen bijna, want er is veel minder vraag en mensen hebben aanvankelijk gezegd, we gaan niet gaan naar New York, is veel te duur. En dan nu zouden ze toch kunnen gaan. Allee, dus om die nog aan de man te krijgen, wordt dat dan weer heel goedkoop, maar daar zijn die natuurlijk niet content mee, want er was beloofd dat dat voor een boom en dat al die kamers gingen verhuurd geraken en dat gebeurt niet.
1: Laten we het dus over de veiligheid hebben. En dan vooral in een ICE-context, want elke ICE ziet blijkbaar zijn kans gewoon om hun acties uit te breiden, nu er supporters van alle landen naar de stadia gaan trekken.
0: Ja, die hebben aangekondigd dat ze zeker gaan mensen inzetten in de steden waar het WK plaatsvindt. Dus ja, dat is zowel... Blijft dat alleen bij schrik aanjagen of gaan ze echt acties ondernemen in de buurt van die stadia? Gaat dat werken, dat schrik aanjagen, en gaan mensen binnenblijven? Ik weet niet zo goed wat het gevolg daarvan gaat zijn. In elk geval voelde wel al dat dat ook opnieuw zo wat smet legt een beetje op het feest dat het WK zou moeten zijn. En IJs dat dan aankondigt van, ah ja, maar dan komen er heel veel mensen buiten. Dat is misschien het moment voor ons om iets te gaan roefelen.
1: Ja, kijk nu bijvoorbeeld naar de wedstrijd van 21 juni. Hè, dan speelt België tegen Iran. Gaat Iran mogen meedoen? Gaan die spelers mogelijk in problemen komen? Laat staan de supporters?
0: Ja, dat is nog maar de vraag. Hè. Ook dat is zo allemaal zo nog heel vaag. En ik merk wel bij de mensen die ik gesproken heb, hè, die Amerikanen, zelfs ook die voetballiefhebbers, die vinden dat ontzettend spijtig. Mm-hmm. Die vinden dat heel erg jammer dat soort dingen zo mee het imago van het WK en zeker ook van het land zo verder gaat bevuilen of zo. Die zeggen, ja, dat is jammer voor Iraniërs, is jammer voor de spelers, het is ook jammer voor ons als Amerikanen, want wij worden nu afgeschilderd als unwelcoming en ambetante gastheren. Dus dat is zowel nog iets waar niet naar uitgekeken wordt, zeg maar. Ja. Waar bang wordt afgewacht, hoe gaat dat aflopen?
1: Ja, het klinkt alsof dit hele WK niet per se goed is voor het imago van de VS. Hè?
0: Ja, ik heb daar ook over gesproken met een van die voetbalpapa's, met Matthew. En die was heel pessimistisch eigenlijk daarin. Die was niet per se, verwacht niet dat het WK, hoe goed het ook wordt, hè, en hoe wat voor fantastische wedstrijden er ook worden gespeeld en wat voor een prachtige finale het ook wordt, hij verwacht, er gaat dan toch weer iets gezegd worden. Of ik denk niet, zei hem, dat dat het imago van de VS gaat opsmukken of verbeteren. Volgens hem is de toestand al genoeg gekelderd.
2: It depends on if the US makes it out of the group or not, I suppose. How good they do. No, I don't think it's going to change any of that. There's too many bad things happening right now. I mean, it would be a nice pause, but I don't know, somebody will say something stupid and it'll be controversy. It'll take away from the game, which would be unfortunate, you know. Or, I don't know, Trump will go to MetLife Stadium or something, you know, and make it about him instead of about the great players.
1: Er zijn gelukkig ook andere stemmen die het iets hoopvoller inzien. Bijna een filosofische reactie zelfs kreeg je van Katarina.
3: I think it's a nice opportunity also for many children who are born American to also root for their parents or their grandparents' home countries, which is fun.
4: Yeah.
3: And you get a lot of that in New York, right? Because many of the children are born Americans, but they have heritage in other places, and it gives them a chance to express both sides. My mom is from Thailand, and unfortunately, we don't have the Thailand team to root for in the World Cup. For me, it was for my father's country, and now for my children, it's their grandfather's country, but it's something that they will still pass on.
1: Dat is wel mooi verwoord, hè, Elke. Trots mogen zijn op je afkomst en dat vieren.
0: Ja, inderdaad. We hebben nu het voorbije jaar en een half met Trump zo heel veel aandacht gehad voor immigratie en mensen wegsturen. En dat was allemaal zo heel veel negatieve bijklank. En wanneer zijt je een Amerikaan en wie mag blijven en wie niet en zo. En dit, vind ik, is dan zo een soort van spiegel of een weerkaatsing van... Ja, maar hier in Amerika kun je voor Amerika supporteren, maar ook voor het land waar je moet.

0: moeder van afkomstig is en het land waar uw vader van afkomstig is. En je hebt zo precies plots weer meer landen om voor te stemmen en de veel meer trotse Amerikanen die kunnen uitkomen voor hun heritage of voor hun achtergrond of zo. Ja. En dat vind ik dan weer heel positief en heel leuk dat dat dan weer net een pluspunt is. Dat Amerika zo'n land van immigration is. En dat dat in dit WK wellicht nog extra benadrukt gaat worden.
1: Ja, want jij gaat natuurlijk ook voor de Rode Duivels supporteren.
0: Ja, zeker. Absoluut. Mijn truitjes liggen al klaar. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook wel benieuwd om te kijken hoe gaan die Amerikanen het doen.
1: Ja, waar ga je supporteren?
0: Wel, op verschillende plaatsen. Er zijn hier in de stad heel veel fandorpen die opgericht worden. Ze zijn er nog niet te zien, maar die zouden er wel komen. Dus daar wil ik zeker eens gaan kijken. En dan ook zo ja, in de lokale sportsbar, waar dat op grote televisies gekeken kan worden naar het voetbal. Die natuurlijk, die maken daar gebruik van. Hè. Amerika is een commercieel land en dat soort cafés en zo, die buiten dat uit en waar dat we vroeger of anders gewoon binnen gaan en naar de voetbal kijken of naar een andere basketwedstrijd of whatever, moeten nu plaatje reserveren en minstens zoveel consumeren. En er worden zo allemaal pakketten rond uitgedacht. Dus daar zijn ze natuurlijk wel al goed in, zo op dat commerciële.
1: Ja.
0: En in die bars zie je dan weer wel al lichtjes aan de voorbereiding voor dat WK komen. Ja, dus dat is mijn plan. Ja. Om daar te gaan kijken.
1: En heb je geen cadeautje gekregen van je burgemeester?
0: Oh, voorlopig nog niet. Ik weet het straks. Maar dus, naar aanleiding van die heisa, hè, dat dat allemaal zo duur was en dat die prijzen voor die tickets zo dus de pan uit swingden. Daar heeft de burgemeester gezegd, ik ga 1000 tickets voor $50 een ticket verkopen, maar je moet meedoen aan een loterij. Dus mensen konden elke dag registeren, dus zich registreren om in de loterij mee te doen, om één van die 1000 tickets te winnen.
1: Okay.
0: En dat $50 voor dat ticket is ook inclusief een busrit vanuit Brooklyn of Manhattan of welke borough dan ook waar dat je woont, in zo'n gele, een yellow schoolbus, naar het stadion om te gaan kijken naar de wedstrijd. Dus mocht dat lukken, mocht je op die manier tickets te pakken krijgen, ja, dan ga ik in het stadion kijken. Dat zou wel heel tof zijn.
1: Oké, en dan willen we daar ook heel graag een verslag van. Dankjewel, Elke, vanuit New York.
0: Met veel plezier. Tot snel.
1: Dit was The Insider, de actuele podcast van Nieuwsblad. Met de stemmen van Elke van Haken en mezelf, Nathalie Delporte. Productie Bert Heijvaart. Montage Pieter Santens bij House of Media. Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.